Het klinkt natuurlijk heel anders dan de originele, die ik dus nu ook niet hoef te laten horen. Maar heeft er wel iets leuks van gemaakt. Iets dansbaar, zeker in de salsa-wereld. Muziek van Tito Nieves, I Always Love You. De singles voor vanavond zijn allemaal van een normale lengte tussen 3 en 4 minuten. En de langste hebben we achter de rug. Tito Nieves, die duurde dus 5 minuten en 11 seconden.

een lekkere, strakke merengue. Muziek van Eddie Herrera uit de Dominicaanse Republiek. Hij zingt een heel klein beetje in het Engels, maar het grote gedeelte uiteraard de merengue in het Spaans. Maar de titel is wel in het Engels. Remember. Bombini in ambiente. Hallo, hallo, hallo. Welkom dus in de show. Zondagavond 7 uur Paradise FM tot 9 uur. En hoe draait je weekend? Ik hoop van harte fantastisch. En dat je mag genieten van de laatste uren van je weekend, want daar heb je namelijk helemaal recht op. Met veel, onder andere ook Latijns-Amerikaanse muziek, betreft dit programma. Muziek onder andere uit Puerto Rico. Hier is Chayenne. Vibin.

Dit is een artiest uit Puerto Rico. Hij is begonnen met zingen in 1980 en heeft inmiddels een hele hoop hits op zijn naam staan. En bovendien, hij is nog steeds actief. Jazeker. Chayanne, Wai Win hoorde je vanavond. Maar hij heeft natuurlijk wel meer hits. Een aantal daarvan zijn... Un siglo sin ti. Mi primer amor. Fuiste un trozo de hielo. En el centro de mi corazón. Pienso en ti. En die je dus juist hoorde, Wai Win. Zijn er maar een paar hoor. De mooiste vond ik altijd toch wel Tiempo de Vals. En Tiempo de Vals heeft hij geschreven in 1990. Nou, als ik dat allemaal zo noem, dan roept het zeker wel heel veel herinneringen bij de fans van Chayanne. Kan niet anders, hè? Je luistert naar Ambiente en dit is natuurlijk Paradise FM. Zometeen muziek uit Haiti. Ja, jammer, de laatste week van oktober alweer vreselijk in het nieuws. Vanwege die ergste storm Melissa. En die zorgt daarvoor heel veel regen en heel veel problemen. Zoals gewoonlijk altijd bij dat soort landen. Nou, zometeen toch wel wat vrolijke muziek uit Haiti. Maar zover is het nog niet. Eerst even een stuk muziek uit 1984. Hier is Pat Benatar, We Belong.

0: Muziek vanavond van Joey Duet Filet. Dat is de naam van een artiest uit Haiti. Heel veel mensen noemen het lied hier Da Da Da. Zo heet het eigenlijk niet. Staat wel tussen haakjes. Maar in principe heet het Quatre Compé. Oftewel Vier Compé. En Jayon uit Aruba die heeft er een cover van gemaakt. Da Da Da. En hij scoorde wel fantastisch mee. Eigenlijk groter dan de originele die dus zojuist horen.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise.
0: Hey, en we hebben te maken met China Eastern. Morning Train.

0: week uit en waarom dus vandaag niet? Het is dan vandaag ook zondag. Zo is het. En nu dus al in november. Ambiente is wekelijks dus op Paradise FM, waar het programma ook wordt gemaakt. Maar voor de mensen die het weten, het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. In principe dezelfde tijd, maar dan natuurlijk Nederlandse tijd tussen 7 en 9 uur op zondagavond. En herhaling van het programma is op vrijdagavond, maar dan op Horen Radio. En Horen Radio is dus niet hier op Curaçao, maar wel in Holland. Graag zou ik van je willen weten wat je van het programma vindt. En dat kan je altijd doen op de vaste lijn van Paradise FM 6751031. Maar wil je direct met mij contact nu opnemen voor iets heel ernstig? Nou, dat kan wel niet zo zijn, maar in ieder geval, je kan me altijd appen op 5211010. Mensen die dus vandaag al hebben geappt, dat is onder andere Delia Catalina. Bonocci, juffrouw Delia Catalina. Danki Pascucha. Sandra Vigaroa, die luistert dus ook. Die kan ik toevallig van de week nog eventjes tegen. En Punda. En zij luistert dus ook inderdaad regelmatig naar Ambiente. Niet altijd zijn ze, maar wel regelmatig. Nou, en dat is eerlijk. Anthony Ventura. Hallo, hallo, hallo. Con Costa. En hetzelfde geldt ook voor 63, 66. 63, 66. Danki Pascucha. Bedankt. En veel luisterplezier, wat er zo'n beetje over is gebleven.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: Het hoeft maar een heel klein beetje tropisch te klinken en je hoort hem automatisch in dit programma. En de Cats hoort er ook bij met een Be My Day. Ze hebben mij verteld, ze waren hier op Curaçao eind de jaren 60, begin de jaren 70. Maar waar precies kon ik dat niet nagaan helemaal? Cinelandia of Roxy moet het wel zijn geweest. Dat waren dus het theater uit die tijd. Nou, mocht je dat precies weten, laat me dat ook inderdaad ook eventjes weten op 521-1010.
1: Het is weekend, ambiente.
0: Hier is Rocío Dúrcal.

Mexicaanse muziek. Rocío Dúrcal, quédate conmigo esta noche. Blijf alsjeblieft vanavond bij mij. Jammer, maar ze is er niet meer. Overleden in 2006 op 62-jarige leeftijd. Hoewel ze hele mooie Mexicaanse muziek maakt, maar zij is eigenlijk geboren in Madrid, in Spanje. Maar verhuisde vroeger dus naar Mexico City. En daar maakte ze inderdaad hele mooie muziek. Samen met onder andere Juan Gabriel en diverse andere grote artiesten uit Mexico. En zoals heel veel artiesten had ze ook een aantal bijnamen. Onder andere La Reina de las Rancheras, maar ook La Divas de las Divas. Rocío Dúrcal is moeder van 3 kinderen. Naast het goed kunnen zingen, acteerde ze ook regelmatig en was ook continu te zien op Mexicaanse televisie. Dit stijl van muziek, zelfs ook in Mexico, hoor je bijna niet meer. Jammer. In dit fantastische show kunnen we ook af en toe heel romantisch zijn. Dat hoor je dus vanzelf. Hier zijn de mensen van de Hollies. The Air That I Breathe.

dat noemen we nou een lekkere ouderwetse cumbia. Hè? Zo wordt cumbia altijd gespeeld. Muziek van Javier Vázquez, samen met zijn team dus. Salud! En dat betekent gezondheid. Laten we even proosten. Daarmee bedoel je dus inderdaad met alles met gezondheid. En daarvoor hoorde je natuurlijk muziek uit de jaren 70 van The Hollies. The Air That I Breathe. Je luistert naar Ambiente en dit is natuurlijk Paradise FM. En nu toch wel echter in de laatste minuten. En ik hou je hand vast op 9 uur. En na 9 uur, ja, dan moet je het allemaal zelf doen hoor. Maar gelukkig, de muziek die blijft. Zometeen muziek van Pitbull samen met Enrique Iglesias en Lamchino. Maar voor dit alles gaan we eerst in 1984. Hier is Foreigner. That was yesterday.

Lekkere moderne popmuziek in het Spaans. En die stem van Pitbull, die herken je natuurlijk vanzelf. En Enrique Iglesias neem ik aan toch ook wel. En die andere artiest was Lamchino. Tamo bien, dat is een afkorting van Estamos bien. Ja, dat is modern. En het betekent gewoon weg, we voelen ons goed. En natuurlijk voelen we ons goed, hè? Wat er allemaal zo'n beetje is gebeurd. Op dinsdagavond, een uur of 11:30. Ja, eigenlijk nooit gedacht, maar wel gelukt. Curaçao in Mundial. Ja, wat een wedstrijd, hè? Nou, die datum, 18 november 2025, moet je goed onthouden. Schrijf het maar ergens even op. Historia! In ieder geval Mexico, Amerika, Canada, FIFA, wij komen eraan. Naast die smash-hit van Jayon, grote artiest uit Aruba, The Blue Wave, deed dit er ook niet onder, hè? Hier is Kev, Kijans en Ivano. Ik zal zeggen, Bonocci.

Daddy, Doosie, Quibo, telefoon. Wat een hit, hè? Ja, iedereen zingt het, dus waarom ik niet? Verder verwend ik je niet met mijn gezang, maar ik wil je wel eventjes vertellen dat het einde is van Ambiente vandaag zondag. Kijk eens aan, alweer de 23e november. Volgende week een nieuwe aflevering. Hey, maak er iets leuks van de laatste uren van je zondagavond. En dat we zeggen tot volgende week om 7 uur bij dezelfde Paradise FM. Saludo! Turcos bon!

Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Jean-Luc Mélenchon, de 74-jarige Franse politicus van La France Insoumise, heeft zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar bevestigd. Hij is een ervaren politicus en deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Mélenchon verwacht dat hij samen met het radicaal-rechtse Rassemblement National naar de tweede ronde gaat. Er is geen verband tussen het terugtrekken van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland en de woordenwisseling tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Merz zegt dat Trump een andere visie heeft, maar blijft ervan overtuigd dat de Amerikanen belangrijke partners zijn. De beloofde Tomahawk-kruisraketten komen voorlopig niet naar Duitsland. In het westen van Nigeria zijn tientallen Fulani-herders gedood door milities die door de overheid worden ondersteund. Ze werden beschuldigd van samenwerking met de jihadistische groepering Ansaru. Tijdens razzia's in het district Borgu zijn 34 vermeende informanten gedood en vele anderen gearresteerd. De rente en de woordenwisseling tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Merz zegt dat Trump een andere visie heeft, maar blijft ervan overtuigd dat de Amerikanen belangrijke partners zijn. De beloofde Tomahawk-kruisraketten komen voorlopig niet naar Duitsland. In het westen van Nigeria zijn tientallen Fulani-herders gedood door milities die door de overheid worden ondersteund.

0: zijn 34 vermeende informanten gedood en vele anderen gearresteerd. De regio kampt al jaren met geweld en aanvallen door gewapende bendes. Kort, tot slot. Mickey Ketels heeft in Vancouver de marathon gewonnen met een tijd van 2 uur 33 minuten en 1 seconde. Dit is bijna anderhalve minuut sneller dan het parcoursrecord. De Canadese Dina Pidoreski eindigde als tweede. 3 weken geleden veroverde Ketels al de nationale marathontitel in Rotterdam. Bondscoach Ronald Koeman sluit Jorginho Wijnaldum uit voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder, die 15 doelpunten maakte bij Al Etifak, hoopt op een terugkeer. Koeman heeft hem sinds het EK van 2 jaar geleden niet meer geselecteerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de marathontitel in Rotterdam.
1: Bondscoach Ronald Koeman sluit Jorginho Wijnaldum uit voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder, die 15 doelpunten maakte bij Al Ettifak, hoopt op een terugkeer. Koeman heeft hem sinds het EK van 2 jaar geleden niet meer geselecteerd.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Jean-Luc Mélenchon, de 74-jarige Franse politicus van La France Insoumise, heeft zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar bevestigd. Hij is een ervaren politicus en deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Mélenchon verwacht dat hij samen met het radicaal-rechtse Rassemblement National naar de tweede ronde gaat. Er is geen verband tussen het terugtrekken van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland en de woordenwisseling tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Merz zegt dat Trump een andere visie heeft, maar blijft ervan overtuigd dat de Amerikanen belangrijke partners zijn. De beloofde Tomahawk-kruisraketten komen voorlopig niet naar Duitsland. In het westen van Nigeria zijn tientallen Fulani-herders gedood door milities die door de overheid worden ondersteund. Ze werden beschuldigd van samenwerking met de jihadistische groepering Ansaru. Tijdens razzia's in het district Borgu zijn 34 vermeende informanten gedood en vele anderen gearresteerd. De regio kampt al jaren met geweld en aanvallen door gewapende bendes. Port tot slot. Mickey Ketels heeft in Vancouver de marathon gewonnen met een tijd van 2 uur 33 minuten en 1 seconde. Dit is bijna anderhalve minuut sneller dan het parcoursrecord. De Canadese Dyna Pidoreski eindigde als tweede. 3 weken geleden veroverde Ketels al de nationale marathontitel in Rotterdam. Bondscoach Ronald Koeman sluit Jorginho Wijnaldum uit voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder die 15 doelpunten maakte bij Al Ettifaq. Port tot slot. Mickey Ketels heeft in Vancouver de marathon gewonnen met een tijd van 2 uur 33 minuten en 1 seconde. Dit is bijna anderhalve minuut sneller dan het parcoursrecord. De Canadese Dyna Pidoreski eindigde als tweede. 3 weken geleden veroverde Ketels al de nationale marathontitel in Rotterdam.

0: middenvelder, die 15 doelpunten maakte bij Al Ettifaq, hoopt op een terugkeer. Koeman heeft hem sinds het EK van 2 jaar geleden niet meer geselecteerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Jean-Luc Mélenchon, de 74-jarige Franse politicus van La France Insoumise, heeft zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar bevestigd. Hij is een ervaren politicus en deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Mélenchon verwacht dat hij samen met het radicaal-rechtse Rassemblement National naar de tweede ronde gaat. Er is geen verband tussen het terugtrekken van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland en de woordenwisseling tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Merz zegt dat Trump een andere visie heeft, maar blijft ervan overtuigd dat de Amerikanen belangrijke partners zijn. De beloofde Tomahawk-kruisraketten komen voorlopig niet naar Duitsland. In het westen van Nigeria zijn tientallen Fulani-herders gedood door milities die door de overheid worden ondersteund. Ze werden beschuldigd van samenwerking met de jihadistische groepering Ansaru. Tijdens razzia's in het district Borgu zijn 34 vermeende informanten gedood en vele anderen gearresteerd. De regio kampt al jaren met geweld en aanvallen door gewapende bendes. Kort tot slot. Mickey Ketels heeft in Vancouver de marathon gewonnen met een tijd van 2 uur 33 minuten en 1 seconde. Dit is bijna anderhalve minuut sneller dan het parcoursrecord. De Canadese Dyna Pidoreski eindigde als tweede. 3 weken geleden veroverde Ketels al de nationale marathontitel in Rotterdam. Bondscoach Ronald Koeman sluit Jorginho Wijnaldum uit voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder, die 15 doelpunten maakte bij Al Ettifak, hoopt op een terugkeer. Koeman heeft hem sinds het EK van 2 jaar geleden niet meer geselecteerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM. Dit is bijna anderhalve minuut sneller dan het parcoursrecord. De Canadese Dyna Pidoreski eindigde als tweede. 3 weken geleden veroverde Ketels al de nationale marathontitel in Rotterdam. Bondscoach Ronald Koeman sluit Jorginho Wijnaldum uit voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder, die 15

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Jean-Luc Mélenchon, de 74-jarige Franse politicus van La France Insoumise, heeft zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar bevestigd. Hij is een ervaren politicus en deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Mélenchon verwacht dat hij samen met het radicaal-rechtse Rassemblement National naar de tweede ronde gaat. Er is geen verband tussen het terugtrekken van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland en de woordenwisseling tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Merz zegt dat Trump een andere visie heeft, maar blijft ervan overtuigd dat de Amerikanen belangrijke partners zijn. De beloofde Tomahawk kruisraketten komen voorlopig niet naar Duitsland. In het westen van Nigeria zijn tientallen Fulani-herders gedood door milities die door de overheid worden ondersteund. Ze werden beschuldigd van samenwerking met de jihadistische groepering Ansaru. Tijdens razzia's in het district Borgu zijn 34 vermeende informanten gedood en vele anderen gearresteerd. De regio kampt al jaren met geweld en aanvallen door gewapende bendes. Sport tot slot. Mickey Ketels heeft in Vancouver de marathon gewonnen met een tijd van 2 uur 33 minuten en 1 seconde. Dit is bijna anderhalve minuut sneller dan het parcoursrecord. De Canadese Dyna Pidoreski eindigde als tweede. 3 weken geleden veroverde Ketels al de nationale marathontitel in Rotterdam. Bondscoach Ronald Koeman sluit Jorginho Wijnaldum uit voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder, die 15 doelpunten maakte bij Al Ettifaq, hoopt op een terugkeer. Koeman heeft hem sinds het EK van 2 jaar geleden niet meer geselecteerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
0: Marathontitel in Rotterdam.
2: Bondscoach Ronald Koeman sluit Jorginho Wijnaldum uit voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder, die 15 doelpunten maakte bij Al Ettifaq, hoopt op een terugkeer. Koeman heeft hem sinds het EK van 2 jaar geleden niet meer geselecteerd.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Jean-Luc Mélenchon, de 74-jarige Franse politicus van La France Insoumise, heeft zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar bevestigd. Hij is een ervaren politicus en deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Mélenchon verwacht dat hij samen met het radicaal-rechtse Rassemblement National naar de tweede ronde gaat. Er is geen verband tussen het terugtrekken van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland en de woordenwisseling tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Merz zegt dat Trump een andere visie heeft, maar blijft ervan overtuigd dat de Amerikanen belangrijke partners zijn. De beloofde Tomahawk kruisraketten komen voorlopig niet naar Duitsland. In het westen van Nigeria zijn tientallen Fulani-herders gedood door milities die door de overheid worden ondersteund. Ze werden beschuldigd van samenwerking met de jihadistische groepering Ansaru. Tijdens razzia's in het district Borgu zijn 34 vermeende informanten gedood en vele anderen gearresteerd. De regio kampt al jaren met geweld en aanvallen door gewapende bendes. Kort tot slot. Mickey Ketels heeft in Vancouver de marathon gewonnen met een tijd van 2 uur 33 minuten en 1 seconde. Dit is bijna anderhalve minuut sneller dan het parcoursrecord. De Canadese Dyna Pidoreski eindigde als tweede. 3 weken geleden veroverde Ketels al de nationale marathontitel in Rotterdam. Bondscoach Ronald Koeman sluit Jorginho Wijnaldum uit voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder, die 15 doelpunten maakte bij Al Ettifaq, hoopt op een terugkeer. Koeman heeft hem sinds het EK van 2 jaar geleden niet meer geselecteerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder, die 15 doelpunten maakte bij Al Ettifak, hoopt op een terugkeer. Koeman heeft hem sinds het EK van 2 jaar geleden niet meer geselecteerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het ministerie van Justitie heeft bekendgemaakt dat het aanmeldingsportaal voor het Ribeluga-traject op 1 mei 2026 is gelanceerd. Dit traject biedt ongedocumenteerden op Curaçao de kans om een tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen. Meer informatie is te vinden op de website www.ribeluga.cw. De eerste editie van de MCB Caribbean Legends Pro-Am is dit weekend afgerond op Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort. Simon Kaan won na een spannende strijd. Het toernooi trok veel publiek. IM Group won het teamklassement met 256 Stableford-punten. Rick Adriaans werd low amateur met een score van 1 boven par over 3 dagen. Dan nog internationaal nieuws. 3 verdachten worden gezocht voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Vanochtend vroeg werd het monument beklad met rode verf en het woord genocide werd geschreven. De verdachten vluchtten op de fiets. Activisten van Palestine Action Amsterdam hebben de actie opgeëist en noemen het een protest tegen de herdenkingsdag op 4 mei. Minister-president Jette veroordeelt de actie als onacceptabel. Er is onduidelijkheid over een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 2 Nederlanders, een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw, zijn overleden. Een 3e passagier met de Britse nationaliteit wordt behandeld in Zuid-Afrika. De rederij werkt samen met autoriteiten en biedt hulp aan de betrokkenen. Op een kampeerplek nabij Arcadia Lake in de Verenigde Staten heeft een schietpartij plaatsgevonden. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht, terwijl anderen zelf hulp zochten. De politie meldt dat de slachtoffers in verschillende toestanden verkeren en dat er nog niemand is gearresteerd. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen.
0: De slachtoffers in verschillende toestanden verkeren en dat er nog niemand is gearresteerd. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: kwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Joris weer.
4: Zo, nog even uitrekken. Hakken door er weer voor. Een nieuwe week.
3: Paradise.

een van de mooiste liedjes ooit gemaakt, als je het mij vraagt, van Marillion. Het is Paradise FM. Goedemorgen op deze vroege maandagochtend, de 4e van mei, Bonsi Mang. Ik hoop dat je lekker hebt genoten van het lange weekend, hè? Want voor de meesten was afgelopen vrijdag, de dag van de arbeid, ook een heerlijke, lekkere, vrije dag, ook in de huizen Rier. Dat is wel een dingetje als je een klein kind hebt, hè? Van de schoolgaand kind naar de opvanggaand kind. Op de feestdagen dan ben je lekker aan huis gekluisterd. Want dan is ofwel de school ofwel de opvang is gesloten. Dus ben je nou, min of meer geforceerd. En dat vind ik alleen maar fijn. Want anders gaat het toch weer te veel. Je merkt toch dat de balans af en toe een beetje zoek is. Hè? Maar op dat soort dagen ben je gewoon lekker met je family. Ben je lekker leuke dingen aan het doen met die kleine. Lekker Duplo aan het bouwen. En leuke dingen doen. In ons geval het huis opgeruimd. We hebben echt een grondige schoonmaak gehouden afgelopen weekend. Ook nog wat leuke dingen gedaan. Ja, natuurlijk ook leuke dingen gedaan. Ook eventjes naar Velas Latina Americano geweest in de haven. Al die grote tollships die daar zijn komen binnenvaren. Prachtig om te zien. Lotte heeft nog wat strijdkleuren gekregen van de vrienden van Defensie. Die stonden daar met een marine village. Hartstikke stoer. Voor degene die het interesseert, daarna richting huis gereden. Tussenstop gemaakt bij de supermarkt. Appels gekocht. Bakmeel gekocht, rozijntjes gekocht, boter. Papa heeft gistermiddag lekker een appeltaart staan bakken in de keuken met dochter Lief. Heerlijk, genoeg gedaan zodat we er weer met volle energie tegenaan kunnen. Nieuwe week op Curaçao, op Paradise. En Jack Johnson.

En nu valt alles ineens op zijn plek. Ik snap ineens waarom onze lieve vriendin Nelly Rossa van het nieuws zo nodig naar Canada moest. Die wilde natuurlijk in alle wanhoop Justin Bieber een keertje in het echt gaan spotten. De Canadese artiest Sorry hoorde je op Paradise 103.1 FM. Ze is trouwens wel weg vandaag, dus ik moet zelf het nieuws gaan doornemen. Maar nou ja, ik hoop dat dat goed gaat komen. Ze zit op... wat is ze ook alweer gaan doen dan? Op retraite. Ergens op retraite hier in de buurt. Waar zat ze nou? Ongeïnteresseerd van mij. Zo'n Engels eiland zit ze waar ze niet met lege kleding naar binnen mag, want dan wordt ze afgevoerd. Misschien voor iedereen wel beter trouwens, maar was het nou Trinidad? Volgens mij was het Trinidad, afijn. Veel plezier daar op retraite, lieve Nelly. En we zien je woensdagochtend graag weer terug. Het voelt toch een beetje alsof je vrouw voor een lang weekend weg is van huis. Dat je wel weet, oké, het komt wel goed allemaal. Ik heb het vaker gedaan, maar heb ik er heel veel zin en vertrouwen in? Niet bepaald, nee. Enfin. Hey, zeg, laten we even kijken naar wat er is gebeurd terwijl wij lagen te slapen vannacht in onze tijdzone. De politie die zoekt in Nederland 3 verdachten na de beklanning van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Monument waar jaarlijks de dodenherdenking vandaag plaatsvindt. Op de 4e van mei werd beklad met graffiti en rode verf en leuzen. Zorgt voor veel verontwaardiging. Dat snap je wel. Hè? Veel politiek leiders die reageren volledig verbolgen op dat feit. Omdat het juist een plek is die symbool staat voor de herdenking van oorlogsslachtoffers. De gemeente die heeft de beklanning inmiddels laten verwijderen. En straks om 2 uur onze tijd gaat alsnog daar de dodenherdenking van start. Dan naar New York. Daar is de voormalige burgemeester Rudy Giuliani, een vertrouweling van Donald Trump, in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Wat hem precies mankeert, dat is niet bekendgemaakt. Giuliani was de afgelopen jaren veel in het nieuws vanwege zijn rol in de pogingen om de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen van 2020 aan te vechten. De Verenigde Staten overwegen om schepen in de straat van Hormuz militair te begeleiden. In de zeestraat tussen Iran en Oman lopen de spanningen op en zijn vaker incidenten met de scheepvaart. De route is van groot belang, dat weet je inmiddels wel. Om te voorkomen dat schepen vast komen te zitten of aangevallen worden, wordt er nu extra beveiliging vanuit de VS ingeschakeld. En een opvallend object staat te koop, een oud Duits oorlogsplatform midden in de zee, dat bekend staat als een spookeiland. Het bouwwerk stamt uit de Tweede Wereldoorlog en ligt flink geïsoleerd midden in de zee. De nieuwe eigenaar die krijgt een unieke historische plek, maar ook een complex project door de staat van onderhoud en de afgelegen ligging van waar het zich bevindt. Wel een mooie kans, denk ik. Hè? Minimaal €40.000 moet het opleveren. Een eilandje in de Oostzee. Dus goed, zeg, ben je weer een beetje bijgepraat. Zometeen naar muziek van Flatsma en Fontaine. 15 miljoen mensen hoor je op Paradise. Arita.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
6: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: 7. Woning onder vuur aan de Janssenstraat. Hey, goedemorgen. In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur... is er geschoten op een woning aan de PL Janssenstraat in Salinja. De politie kreeg een melding en daarop werd een patrouille naar de locatie gestuurd. Die trof kogelinslagen aan in de voorgevel van de woning en ook in een raam. Op straat lagen volgens de politie 6 hulzen. Er is niemand gewond geraakt. De recherche is begonnen met een onderzoek. Er zijn dit jaar veel meldingen bij de politie binnengekomen van beschietingen van woningen. Die vinden meestal midden in de nacht plaats. De allereerste editie van de MCB Caribbean Legends Pro EM 2026 is dit weekend afgesloten op Blue Bay. Dat gebeurde na 3 dagen golf van hoog niveau. Simon Kaan verzekerde zich van de overwinning na een spannende strijd in de slotfase. Grote aantallen toeschouwers verzamelden zich langs de baan en bij de tribune om Kaan de beslissende winnende put te zien maken. Volgens de organisatie is de eerste editie van de MCB Caribbean Legends Pro EM heel succesvol verlopen. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws vind je op paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM. Nu Joris Reer.
0: Ja, buenos dias, van harte goedemorgen. Level 42 is hier. Paradise.

0: op Paradise. Goedemorgen, Bon Simang, maandag de 4e van mei.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Dat is de vraag die wij vandaag ook weer aan jou gaan stellen. Welk dier hoor je hier? En heb je het goed, dan ga je er vandoor met 50 piek te besteden op het Tribu Pizza Restaurant van Blue Bay Resort. Dat is lekker, hè? Doe ook nog twee beach entrance tickets bij, zodat je na die pizza lekker nog kan uitbuiken daar op het strand en een duikje kan nemen in de baai. Luister, zo klinkt dat dier wat wij vandaag zoeken.

niet uw gastheer die ontwaakt na een heftig weekend. Maar wat is het wel? Pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031. Het juiste antwoord gaat er zo meteen nog vandoor met dat lekkers op het Blue Bay Resort. Wat afgelopen weekend in het teken stond van het Legends Pro-Am, het golf tournament. He, daar hartstikke leuke beelden van gezien. Alright, 675-1031. Welk dier hoor je hier?

Oeh, in het kader van welk dier hoor je hier, heb ik het idee dat een hint wel op zijn plek is. Er komen vooral antwoorden binnen die iets te maken hebben met zeehonden of zeeleeuwen. Dat is niet het dier wat wij zoeken. Maar welke wel? Dit dier leeft ook veelvuldig op ons eigen eiland. En wordt nog wel eens in de soep gedraaid. Schijnt naar kip te smaken. Als je een zwembad hebt, dan drijft daar regelmatig een uitwerpsel van dit dier in rond. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ze dit geluid nog niet horen maken op onze eigen eiland. Misschien is dit dan wel een andere soort van hetzelfde dier. Welk dier zoeken we? Welk dier hoor je hier? Het heeft een beetje een mysterieus uiterlijk. Doet denken aan de dinosaurussen van weleer. Lopen vaak over een warme asfaltlaag. En delven dan nog wel eens het onderspit tegenover je voorbumper. Welk dier hoor je hier? Ja. Stuur me door via WhatsApp 6751031. Dat is 6751031. Misschien heb ik je zometeen misschien wel aan de telefoon. Ga je er vandoor met dat lekkers van het Blue Bay Resort. Hier is Kim White.

0: vanochtend, de 4e van mei.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Wij hebben contact met Ronald en Ronald. Goedemorgen, mannen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zo zeg, papa en Ronald en zoon Ronald, dat is wel handig. Of papa en Ronald, heb je bij het streepje bij de aangifte per ongeluk je eigen naam ingevuld?
2: Ja, ik ben nogal vergeetachtig, dus het is makkelijk als je dezelfde naam hebt dan.
0: Ja, dat is wel handig, ja. Ja. Maar staat er dan JR achter of is het gewoon exact hetzelfde?
2: Nou, om het helemaal raar te maken ben ik eigenlijk JR, want opa heet ook Ronald.
0: Nee joh, nou ja zeg. Oh, dit is het is een familietraditie, dus.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Ja. Nou ja, wel handig, hè. Dat, zeker als er brieven van de Belastingdienst op de deurmat ploffen, hè, dan kun je het altijd op iemand anders afschuiven.
2: Exact.
0: Ja. Nee, pa, deze is echt voor jou.
2: Ja, deze is voor opa.
0: Ja. Nou, lekker zit. Hey, jullie zaten in de auto en we dachten, we doen mee met welk dier hoor je hier? Want er staat nogal wat op het spel, hè?
2: Ja, zeker. We gaan ervoor.
0: En Ronald, zonder junior, waar heb je dan het meeste zin in?
2: Wat zou je willen doen?
3: Vandaag naar het strand, want ik heb dat ticket nog steeds niet uitgegeven.
0: Oh, je hebt er nog eentje liggen? Of wat?
2: Ja.
0: Nou hé, wat goed zeg. Van wanneer is dat dan? Ik zie de appgeschiedenis, maar dit is echt al heel lang geleden dat jullie een appje hebben gestuurd.
2: Ja, dat ja. Klopt.
0: Hebben we,
2: maar zijn mama heeft ook al een keer meegespeeld.
0: Ah, kijk. Jullie spreiden de kansen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Heel goed. Heel goed.
2: Ja. Met die mooie prijzen moet je dat doen.
0: Ja, zeker. Ja. Pizza's eten bij Blue Bay en daarna het strand op. Nou ja, laten we nog eens even luisteren naar dat gekke geluid. Deze. Ronald, klinkt je vader ook wel eens zo op maandagochtend?
2: Ah, bijna iedere ochtend.
0: Voor de dag ermee, wat zoeken we vandaag?
2: Wat is het dier?
3: Leguaan.
0: Een leguaan, een iguana. Ja, dat is inderdaad correct. Heb je die wel eens dit geluid horen maken eigenlijk?
2: Heb je het gehoord, dat geluid?
3: Ja.
2: Echt.
3: Niet echt.
0: Niet echt, hè? Nee. Nee, ik ook niet. Ik denk dat we het hier dus
3: ik
0: hebben over
3: wist
0: een...
3: Ik wist het omdat je zei het smaakte naar kip.
0: Oh! Ja, klopt dat? Smaakt het naar kip?
2: Heb je het wel eens geproefd dan?
3: Nee.
0: Oh.
3: Maar ik weet het gewoon.
0: Ja. Nou ja, soms weet je dingen gewoon, hè. Dan voel je dat aan je water en dan klopt dat. Hey mannen, gefeliciteerd.
2: Ja,
0: die Beach Entrance tickets en 50 piek voor het Tribu is helemaal voor jullie.
2: Hartstikke bedankt.
0: Lekker zeg. Ga ervan
2: fijne
0: genieten.
2: Dag.
0: Insgelijks.
3: Dankjewel.
0: Yo, later.
2: Ajo.
0: Hey. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen voor wat betreft welk dier hoor je hier op Paradise. Zometeen muziek van Tina Turner, Michael Jackson en eerst hier Rides at Fred. En met Jocelyn Brown, Don't Talk, Just Mwah.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat...

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Met Centu en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime,

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. Het ministerie van Justitie heeft bekendgemaakt dat het aanmeldingsportaal voor het Ribeluga-traject op 1 mei 2026 is gelanceerd. Dit traject biedt ongedocumenteerden op Curaçao de kans om een tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen. Meer informatie is te vinden op de website www.ribeluga.cw. De eerste editie van de MCB Caribbean Legends Pro-Am is dit weekend afgerond op Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort. Simon Kaan won na een spannende strijd. Het toernooi trok veel publiek. IM Group won het teamklassement met 256 Stableford punten. Rick Adriaans werd low amateur met een score van 1 boven par over 3 dagen. Dan nog internationaal nieuws. 3 verdachten worden gezocht voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Vanochtend vroeg werd het monument beklad met rode verf en het woord genocide werd geschreven. De verdachten vluchtten op de fiets. Activisten van Palestine Action Amsterdam hebben de actie opgeëist en noemen het een protest tegen de herdenkingsdag op 4 mei. Minister-president Jette veroordeelt de actie als onacceptabel. Er is onduidelijkheid over een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 2 Nederlanders, een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw, zijn overleden. Een 3e passagier met de Britse nationaliteit wordt behandeld in Zuid-Afrika. De rederij werkt samen met de genocidewet geschreven. De verdachten vluchten op de fiets. Activisten van Palestine Action Amsterdam hebben de actie opgeëist en noemen het een protest tegen de herdenkingsdag op 4 mei. Minister-president Jette veroordeelt de actie als onacceptabel. Er is onduidelijkheid over een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip.

0: Zuid-Afrika. De rederij werkt samen met autoriteiten en biedt hulp aan de betrokkenen. Op een kampeerplek nabij Arcadia Lake in de Verenigde Staten heeft een schietpartij plaatsgevonden. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht, terwijl anderen zelf hulp zochten. De politie meldt dat de slachtoffers in verschillende toestanden verkeren en dat er nog niemand is gearresteerd. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: In een wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's, is daar jij de held die daar multimarkt.

0: 30 in Zeelandia. Multimart. Wel zo makkelijk.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Joris Reer.
8: Ja, zometeen alles over die grote schepen in de Anna-baai.

0: heel de dag uit volle borst. Dat doe je op Paradise 103.1 FM. Je hoorde Tina Turner, de Private Dancer, op je maandagochtend, de 4e van mei. Afgelopen weekend is het begonnen. Het duurt nog tot en met vrijdag. Ik ben er gisteren geweest met mijn vrouw en dochter. Het was prachtig om te zien. Ieder jaar weer Velas Latina Amerika in de Annabij. En vanuit de organisatie is het Jiwan Ganesh aan de lijn. Jiwan, bon dia, bon simang.
1: Bon dia, bon simang.
0: Jullie hebben een leuke aftrap gehad, denk ik, hè, van het jaarlijks terugkerend
1: event. Dat was een prachtig mooie weekend.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen heb je mogen verwelkomen?
1: Gisteren in totaal hebben we, even kijken, op zaterdag was het ongeveer 15.000. Gisteren was het boven de 25,
0: zo.
1: Bijna.
0: Wauw, ja. En het is prachtig.
1: Een hele zware dag.
0: Ja, prachtig om te zien, hè? Al die, die schepen. Er ligt zelfs een schip uit Spanje, die is helemaal de oceaan overkomen zeilen. Dat zijn trainingsschepen. Dan moet je me toch even uitleggen, hoe gaat dat in zijn werk? Dan gaan die matrozen leren zeilen, terwijl ze dat later in hun carrière niet meer hoeven te doen? Of,
1: de traditie in de marine in Zuid-Amerika,
0: ja,
1: die heeft nog steeds voor iedereen die naar de mooie metalen schepen, die wat de wegschip bijvoorbeeld, die bij de marine stond,
0: ja,
1: moeten alle kadetten beginnen op een towship.
0: Ja.
1: Nederland heeft ook een towship, heet de Amsterdam.
0: Ja.
1: Maar dat is niet meer in Nederland verplicht. In Zuid-Amerika is dat allemaal verplicht en dan moeten ze de wereld over.
0: Ja. Op zich, logisch. Je moet eerst leren fietsen voordat je kan autorijden. Hè?
1: Ja. Kruipen, dan lopen, dan fietsen en dan de real deal.
0: Ja, precies, ja. Ja, ja, ga en, voor.
1: Het is eigenlijk zoals. Ik weet niet of je was geweest. Wees bij de sail-in op zaterdagochtend, dat was gewoon mooi. En als je dan kijkt hoe men met elkaar communiceert, want nu is het allemaal per radio, portofoon en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dan is het gewoon met fluitjes. Allemaal fluiten. En men fluit door elkaar heen. En ja, dan zegt de ene zeil omhoog, maar dat wordt gewoon gefloten. En elk een heeft een bepaalde toon.
0: Okay.
1: Maar dat men door al die 100 zoveel man verschillende tonen met over elkaar, door elkaar.
0: Ja.
1: En dat men toch begrijpt voor wie dat de boodschap is. Maar dat is gewoon. Ja, dat zijn dat is de lessen die je krijgt aan boord. En dat is prachtig, hoor.
0: Ja, waanzinnig. Ja. Er komt nogal wat vakmanschap bij kijken om zo'n gigantische knijter binnen te
1: vangen. Ja, zeker.
0: Ja. Hey, en wat is het verhaal van die enorme vlaggen? Ik heb echt nog nooit in mijn leven zo'n gigantische vlag gezien.
1: Ja, dat is per land is dat hun status. In het papillon zeggen ze hun orgullo, hun proud, hun pride. En hun draagt echt daar hun vlag letterlijk. Aan de achterzijde van het schip. En dat waait zo mooi.
0: Ja.
1: En dat is ook zo groot.
0: Ja.
1: Maar dat is wat de totaliteit per schip zijn nationaliteit uitdrukt en heel mooi nadrukt.
0: Ja,
1: dus dat is echt.
0: Nou ja, dat klopt wel een beetje. Ik kan me goed voorstellen dat als je hier op dit eiland rondliep ergens in 1650 en je zag ineens zo'n schip met een joekel van een Spaanse vlag aankomen varen, dan toch een beetje dunner door je broek heen loopt.
1: Ja. Daarom in de jaren 1500 was het wel dat ze Curaçao binnenkwamen, hè?
0: Ja.
1: Want toen was het van de Spanjaarden.
0: Ja, precies. Oké, okay, hey, en wat
1: in de
0: is
1: jaren 1600 kwam de Nederlandse vlag.
0: Ja, precies, ja. Ja, er kwamen die Spanjaarden af en toe nog even gluren. Die, even kijken wat er nog te pikken viel. Maar, wat gaat er de rest van de week nog gebeuren in de haven?
1: Vandaag, hebben we een speciale dag voor school. Dus dan konden allemaal scholen inschrijven. En dan is het vanochtend een schoolreisje ingepland.
0: Ja.
1: En dan zijn we alleen open voor de scholen. We hebben dan vanaf vandaag in de middag, vanaf 3 uur tot 9 uur 's avonds, dat de deuren weer open gaan van de kade. En vanmorgen tot en met donderdag zal het zijn vanaf 5 uur 's middags tot en met 9 uur 's avonds. Dus iedereen is welkom. Het is helemaal gratis.
0: Ja.
1: Er zal nog wat entertainment zijn vandaag en morgen en woensdag ook op de kade. We hebben vandaag nog dat de marine hun defensiedorp ook open heeft.
0: Ja.
1: Dus iedereen die het afgelopen weekend niet heeft kunnen halen, kom lekker langs, geniet, er is eten, drinken. En de schepen zijn gewoon prachtig. En het is wij als wat jongere ouderen vinden het ook prachtig. We worden net zo jong als de kinderen.
0: Ja. Wie noem je nou jongere ouderen? Dan heb je het over jezelf, toch? Hè?
1: Ja, wij zijn gewoon jong.
0: Wie is wij?
1: Jij ook, Joris.
0: Ja, nee, het is...
1: Jij was 18 vorige week, toch?
0: Vorige, ja. Ik ben... Nee, niet overdrijven. Ik ben 23 geworden, ja. Ja.
1: Ah, dus, ik was een jaartje ouder dan jou.
0: Nee, het is prachtig. Het is echt indrukwekkend om te zien al die hoge masten, al die touwen, al die zeilen. En ook prachtig om te zien dat op zo'n huge-ass schip, dat er overal nog aan details is gedacht. Hè. De uiteindes bijvoorbeeld van alle touwen die op dat Colombiaanse schip hangen, die zijn helemaal netjes afgedopt met een Colombiaans vlaggetje.
1: Ja, details.
0: Dat is...
1: En je ziet ook per schip, vroeger was het ook allemaal bewijzen de rijkheid van het land waar ze vandaan komen.
0: Ja.
1: Daarom worden die schepen ook allemaal met beelden en mooie. Je ziet ook altijd aan de punt van zo'n schip, dan zie je eigenlijk een vrouwslichaam eigenlijk tot aan de uiteinde van de punt van zo'n schip is mooier.
0: Ja, en die arme vrouw, ik zou er niet aan moeten denken om de hele dag voorop de boegen van zo'n schip te moeten hangen. Het lijkt me dat eng. Goed, Jimal, thanks man voor je tijd en veel plezier nog en succes komende week.
1: Yes, Joris, dankjewel.
0: Later. Ja.
1: Everybody, come to Werf.
0: Juist, Villas Latino-Amerika. Thanks, en later. Yes.

0: The Corrs op Paradise, Breathless. Goedemorgen deze maandagochtend, de 4e van mei. Zometeen nog meer de Lickers, onderweg naar je werk. Van Bruce Hornsby en The Range, maar ook Madonna komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
7: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
8: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank and 6th Rent-A-Car.
9: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.

0: Woning onder vuur aan de Janssenstraat. Hey, goedemorgen. In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur... is er geschoten op een woning aan de PL Janssenstraat in Salinja. De politie kreeg een melding en daarop werd een patrouille naar de locatie gestuurd. Die trof kogelinslagen aan in de voorgevel van de woning en ook in een raam. Op straat lagen volgens de politie 6 hulzen. Er is niemand gewond geraakt. De recherche is begonnen met een onderzoek. Er zijn dit jaar veel meldingen bij de politie binnengekomen van beschietingen van woningen. Die vinden meestal midden in de nacht plaats. De allereerste editie van de MCB Caribbean Legends Pro EM 2026 is dit weekend afgesloten op Blue Bay. Dat gebeurde na 3 dagen golf van hoog niveau. Simon Kaan verzekerde zich van de overwinning na een spannende strijd in de slotfase. Grote aantallen toeschouwers verzamelden zich langs de baan en bij de tribune om Kaan de beslissende winnende put te zien maken. Volgens de organisatie is de eerste editie van de MCB Caribbean Legends Pro EM heel succesvol verlopen. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws vind je op paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

0: lekker even relaxed je dag beginnen met Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is op Paradise FM. Goedemorgen, zeg, de 4e van mei. Een betekenisvolle dag nog steeds, hè? Zeker in Europa, maar ook aan onze kant van de oceaan. De dodenherdenking vindt vandaag plaats. Deze ochtend op Curaçao, vanmiddag 2 uur onze tijd. Dan is het 8 uur in Nederland, dan gaat het op de Dam plaatsvinden. Ja, de rol van onze eilanden in die oorlog, vooral de Tweede Wereldoorlog hebben we het dan over. De geallieerde vliegtuigen die vlogen wereldwijd op brandstof uit Curaçao. De Duitsers die wilden dat toen voor komen, hebben een U-boot gestuurd deze kant op. Is volgens mij niet echt heel goed gelukt. We hebben toen in die tijd ook alle Duitsers en mensen die die afstammeling waren van de Duitsers, maar uit voorzorg naar Bonaire gebracht, daar in een kamp opgesloten. Er is toch wel meer gebeurd dan je zou kunnen voorstellen aan deze kant van de wereld. Je zou er zomaar een boek over kunnen schrijven. Dat heeft Saskia Lukman-Meijer ook gedaan. Saskia, goedemorgen, bon dia.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij schrijft er kinderboeken over, hè?
1: Ja, nou ja, kinderboeken. Ja, het is een soort een schoolboekje, hè? Caribisch denkboek.
0: Juist, ja. Over de rol van onze eilanden in die Tweede Wereldoorlog. Er wordt er nog wel eens gezegd van, oh, maar dat was zo ver weg. Er is niks gebeurd daar in die tijd. Dat is alles behalve waar, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was zeker niet zo. En ook, het was een wereldoorlog. En ook de Caribische eilanden waren ook betrokken in deze oorlog.
0: Ja. Op wat voor manieren? Laten we dat nog eens even opfrissen voor de mensen die dat alweer zijn vergeten. Was het voelbaar op de eilanden?
1: Ja, het was zeker voelbaar. Als je mensen ernaar vraagt die toen kind waren, dat hebben wij een jaar of 10 geleden ook gedaan. Die hebben we ook filmpjes van gemaakt. En die noemen als een van de eerste dingen altijd de verduistering. Ja. Want als het avond werd, dan moest alles verduisterd zijn. Er mocht nergens een lichtje branden vanwege die onderzeeërs waar je het al over had. En die zouden dan heel goed kunnen zien waar ze eventueel hun torpedo's op zouden moeten richten. Ja. En waar leven was in die Caribische Zee. En daarom moest het allemaal verduisterd zijn.
0: Ja, dan zie je dus echt helemaal geen hand voor ogen meer, hè? Als het verduisterd is.
1: Klopt, ja. Het was gewoon pikken donker. Ja, en iets anders wat ook gebeurde was bijvoorbeeld dat alle post die op het eiland binnenkwam, die ging door de censuur. En nou klinkt censuur altijd negatief, maar in dit geval was het positief bedoeld, want er werd gekeken of er geen nazi-sympathieën in die brieven stonden. Ja. En of misschien de Curaçaoënaars en ook de Arubanen, van alle eilanden gebeurde dat, of die niet opgeroepen werden in die brieven om ook nazi-propaganda, om de mensen daarvoor op de been te krijgen. Ja. En als dat er dan niet in stond, dan kreeg zo'n brief een stempel van hij is bekeken door de censuur en goed bevonden. En dan pas werd hij doorgestuurd naar een adres op het eiland.
0: Ja, dat is ook nog wel een dingetje. Dat ik stipte het net ook even aan. Ik heb wel het idee dat men op de eilanden in die tijd ook erg, niet bang, maar toch wel handelde uit voorzorg. Hè? Dat alle mensen die ook maar iets van de Duitse spraken, die werden gewoon uit voorzorg naar Bonaire gebracht en in een kamp opgesloten.
1: Ja, er werd een screening gedaan.
0: Ook Duitse Joden, toch? Trouwens.
1: Ja, er waren ook Joodse vluchtelingen bij die een Duits paspoort hadden. En die werden ook overgebracht naar dat interneringskamp op Bonaire. Het was geen concentratiekamp, maar een interneringskamp. En dat was ook uit dezelfde angst als de censuur. Van als er maar geen nazi-sympathieën op ons eiland gaan leven. En toen konden ze even niet snel de scheiding maken tussen wat zijn Joodse vluchtelingen of wat zijn gewoon mensen met een Duits paspoort die helemaal geen sympathie hebben. Huppakee, iedereen werd gewoon daar naartoe gestuurd.
0: Ja, dat is eigenlijk te krankzinnig voor woorden, toch? Als je dat met de huidige tijdsgeest bekijkt.
1: Ja, het was natuurlijk een manier. Het gebeurde in Indonesië ook. Want dat hoorde toen ook nog bij het Koninkrijk. En dat was de manier om in te perken. Een poging te doen om in te perken om die nazi-terreur niet te laten woekeren op Nederlands grondgebied. Hè? Binnen het Koninkrijk.
0: Precies.
1: Dus ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar ja, zo rukzichtloos als ze toen heel veel mensen bij elkaar hebben opgesloten. Ja, dat is weer dat is ook een, ja, dat is ook naar.
0: Eigenlijk ben je daar geen haar beter dan de vijand, hè? Als je dat puur en alleen op afkomst van iemand gaat baseren of je wordt opgesloten of niet. Krankzinnig. Nou, en Curaçao staat natuurlijk in die tijd bekend om onze grote held Jort Maduro.
1: Ja, zeker.
0: Daar is in Nederland natuurlijk Maduro Dam naar vernoemd. Daar ben je later vandaag ook bij een herdenking, hè? Met kinderen.
1: Ja, dat klopt. Maduro Dam die is sinds 2016, toen George Maduro 100 jaar zou zijn geworden. Toen hebben ze het idee opgevat om een nationale kinderherdenking te organiseren. Dat is heel bijzonder. Dat is helemaal gedaan voor kinderen en door kinderen. Daar laten ze mooie dingen zien die zij dat afgelopen jaar hebben ingestudeerd of gedaan. Talenten laten ze daar zien. Memoreren natuurlijk ook aan de oorlog. Maar het wordt gecombineerd met de hoop voor de toekomst. En dat is een hele mooie bijeenkomst met ook prachtige brassmuziek van Defensie daarbij. Het is een hele prachtige bijeenkomst waar ik voor de tweede keer, ik ben er dus in 2016 bij geweest. Ja. En nu 10 jaar later wil ik weer een keer kijken hoe het gaat daar.
0: Ja, nou, wat goed zeg. Leuk. Goed dat het wordt gehouden. Hè? Dat kinderen al op jonge leeftijd hiermee te maken krijgen. Want het is wel iets wat je niet mag gaan vergeten. Hè? Zeker in deze huidige tijd. Dat de wereld weer scherper in elkaar lijkt te steken dan ooit tevoren. Is het toch goed om dit soort feiten wat er gebeurd is. In je achterhoofd te houden. Dat we niet diezelfde fouten weer gaan maken.
1: Nee, helemaal eens. Ja, dus, daar ben ik helemaal mee eens.
0: Nou goed, ik ga je heel veel succes en plezier wensen straks bij die herdenking. Want ik denk dat er ook iets van plezier bij komt kijken om die jonge geesten daar aan het denken te zien.
1: Ja, dat is ook mooi. En wat mooi is natuurlijk dat uiteindelijk George Maduro is daar de inspiratiebron voor. Hè? Om altijd hoop te houden en positief in het leven te staan. Dat heeft hij ook gedaan. Het beste van jezelf naar voren te halen. En in die geest organiseren ze daar op het George Maduroplein ook. Hè? Op dat plein is het. Organiseren ze die bijeenkomst. Nou, en omgekeerd wens ik jullie ook een mooie herdenking aan het Waaigat. Want dat is vandaag ook op Curaçao natuurlijk weer aan de orde.
0: Zeker, ja. De stad is daarvoor al vroeg afgesloten. Dus hou daar rekening mee als je wat moet ophalen of brengen. Iets dergelijks daar in de stad. Natuurlijk straks 8 uur Nederlandse tijd, 2 uur bij ons. Dan schakelen we ook even naar de Dam in Amsterdam. Want dat blijft ieder jaar een prachtig moment.
1: Ja, ik hoop dat ze het nog op tijd weer schoon kunnen krijgen. Want het monument is helaas beklad.
0: Ja.
1: Ik denk dat er met man en macht gewerkt wordt. Om er toch een mooie herdenking van te maken.
0: Ja,
1: Net als Curaçao.
0: Het is toch ook weer waanzinnig. Vannacht dus in Nederland met rode verf graffiti is het monument daar beklad. Ja. En leuzen opgeschreven, genocide, bla bla bla. Het is... Laten we er geen woorden aan vuil maken, Saskia. Hè?
1: Nee, dat vind ik eigenlijk heel dramatisch. En deze mensen vermengen geschiedenissen met hedendaagse politiek. En daar kunnen... Je kunt dat niet met elkaar in verband brengen. Ik denk dat iedereen respect moet tonen voor iedereen die omgekomen is in de Tweede Wereldoorlog. Zich daarvoor heeft ingezet. En nu is een ander moment die naar mijn idee ook zeker aandacht nodig heeft. Ja. Maar niet op dit moment, op deze manier.
0: Juist. Thanks Saskia. Fijne dag daar. Ajo. Paradise, 103.1 FM. Met zometeen Mika naar deze van Elton John. Het is Can You

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon. Bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten. Vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
6: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
7: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. Het ministerie van Justitie heeft bekendgemaakt dat het aanmeldingsportaal voor het Ribeluga-traject op 1 mei 2026 is gelanceerd. Dit traject biedt ongedocumenteerden op Curaçao de kans om een tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen. Meer informatie is te vinden op de website www.ribeluga.cw. De eerste editie van de MCB Caribbean Legends Pro-Am is dit weekend afgerond op Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort. Simon Kaan won na een spannende strijd. Het toernooi trok veel publiek. IM Group won het teamklassement met 256 Stableford punten. Rick Adriaans werd low amateur met een score van 1 boven par over 3 dagen. Dan nog internationaal nieuws. 3 verdachten worden gezocht voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Vanochtend vroeg werd het monument beklad met rode verf en het woord genocide werd geschreven. De verdachten vluchtten op de fiets. Activisten van Palestine Action Amsterdam hebben de actie opgeëist en noemen het een protest tegen de herdenkingsdag op 4 mei. Minister-president Jette veroordeelt de actie als onacceptabel. Er is onduidelijkheid over een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 2 Nederlanders, een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw, zijn overleden. Een 3e passagier met de Britse nationaliteit wordt behandeld in Zuid-Afrika. De rederij werkt samen met autoriteiten en biedt hulp aan de betrokkenen. Op een kampeerplek nabij Arcadia Lake in de Verenigde Staten heeft een schietpartij plaatsgevonden. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht, terwijl anderen zelf hulp zochten. De politie meldt dat de slachtoffers in verschillende toestanden verkeren en dat er nog niemand is gearresteerd. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
5: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijnde woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool.
5: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijnde woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat

0: Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Ja, zeg, buenos dias. Juan Luis Guerra is hier.

Thijs en Ilse de Lange. Doet dit seizoen ook weer mee met The Voice of Holland, hè, als coach. Wat regelmatig in huiserieren aanstaat als moeders op de bank ploft en vermakelijke tv wil zien via NL Ziet, kun je het ook aan onze kant van de aardkloot bekijken. Op je smart tv. Dat is vet handig, ja. Leuke, vermakelijke televisie. Zeg zo meteen alles over een nieuwe website die actief is op het eiland. Een soort van, wat je in Nederland kent als marktplaats.nl. Je hebt er ook al wat reclames over gehoord op deze radiozender. Het heet Your Buysite. Ben je nou alweer bij Your Buysite geweest? Ja, B-U Griekse I, hè? Dus Your Buysite, SITE.com. Daar kun je vanaf nu gratis en voor niks als particulier je oude rommel als het ware te koop aanbieden. Zometeen even in gesprek met de mensen van die site. Ik heb daar gisteren toevallig ook mijn eigen hebben en houden opgezet. Nou ja, heb niet alles hoor. Maar veel. Hè? Je kan bijvoorbeeld de nooit gedragen te klein bestelde hakjes van mijn vrouw daar kopen nu. Voor een appelkrat. Leuk. Nieuwe marktplaats platform online voor alle ABC-eilanden. Zometeen hoor je er alles over.

0: Volle borst, dat doe je op 103.1 FM. It's Paradise en Soul Asylum hoorde je daar. De Runaway Train om 17 minuten over 8. Leuk, er is een nieuwe marktplaatsachtige website op het eiland actief. Je hebt er al wat radioreclames wellicht over gehoord. Het heet Your Buy Site. En dan schrijf je BU-Griekse-I-S-I-T-E.com. Ja, niet te verwarren met die andere buy site. Goed, laten we het daar maar niet over hebben. Je kan daar als particulier gratis en voor niks je spulletjes op adverteren. Om in de verkopen te gooien. Aan de telefoon is een van de initiatiefnemers van deze site, Daan van Koelen. Goedemorgen, Bonsiman.
1: Goedemorgen, Bonsiman.
0: Zich vanuit waar, vanuit welke behoefte is deze site gelanceerd eigenlijk?
1: Ja, ik loop er al een tijdje mee. En wat ik voornamelijk eigenlijk altijd een beetje uit eigen ervaring zie, is dat er gigantisch veel Facebookgroepen, WhatsApp-groepen met overal wel iets.
0: Ja.
1: En wij dachten meer van, nou, weet je wat, dit kan makkelijker. Waarom doen we het niet allemaal onder één hoedje?
0: Ja.
1: In plaats van ingelogd te zijn bij meerdere, nou ja, wat ik zeg, meerdere Facebookgroepen of advertentiegroepen. Of, nou, we zo doen. En dan dachten we, nou, laten we proberen om alles in elkaar te drukken en één platform van te maken. En het gewoon toegankelijk te maken voor particulier en voor bedrijf.
0: Ja, een beetje naar het Nederlands voorbeeld misschien, marktplaats.nl.
1: Ja, klopt. Het is wel een afstammeling van. Wel in een nieuw jasje gegoten. Toegankelijkheid is vele malen makkelijker. Snelheid is makkelijker. Meertalig. Dus we hebben Spaans, Engels, Nederlands.
0: Ja.
1: Je kan ook kiezen uit valuta. Dus mocht je inderdaad op Bonaire zitten en het fijn vinden om dollar te handhaven, dan kan dat. En of je op Curaçao zit, dan kan dat ook in guldens.
0: Juist. Dus niet meer op Facebook allerlei gare groepen meer aanschrijven. Maar als je dat dan wel al hebt gedaan, hè, dan ik zat even op de website heen te scrollen, dan heb je ook een handige tool om zo'n Facebook-advertentie te importeren op jouw platform, hè?
1: Ja, klopt. Want de meeste mensen zitten denken natuurlijk, ja, dan heb ik net mijn hele hebben en houden op een Facebookgroep gegooid. En ik vind het wel welletjes zo. En om het gemak en de snelheid erin te houden, hebben wij de mogelijkheid gemaakt dat mensen inderdaad een URL, dus een website van Facebook of een link van Facebook, kunnen plakken in een nieuwe listing aanvraag of een nieuwe aanvraag. En dan wordt eigenlijk alle informatie wordt overgenomen. Dus
0: okay,
1: van titel tot tekst. Het enige wat separaat toegevoegd kan worden en zal moeten, zijn de afbeeldingen.
0: Ja, precies. Ja. En die upload je. Je kan ook een filmpje uploaden van hetgeen wat je te koop hebt staan. En dan geef je er een prijsje aan. Ja, en dan kunnen mensen contact opnemen, denk ik, hè?
1: Ja, je kan heel makkelijk, het is gewoon geïntegreerd, er zit ook WhatsApp in. Dus mensen kunnen aangeven van ik wil graag via WhatsApp benaderd worden. Ik wil graag interne berichten hebben. Ik heb liever niet dat mijn nummer online staat, dat kan ook. Dus je kan ook een privacy modus instellen. Ja, eigenlijk van alle gemakken voorzien. Om ervoor te zorgen dat gewoon de verkoper of koper met veel gemak relatief snel van zijn yard sale of van zijn spulletjes af kan.
0: Ja, ik heb er inmiddels mijn eigen hebben en houden opgezet. Een Maxi Cosi Zilia S Trio bijvoorbeeld. Voor als je een babytje verwacht. De hakjes van mijn vrouw die ze net een maatje te klein heeft aangeschaft. Die staan er ook op.
1: Ja, nou ja, kijk, dat is het fijne van dit platform. Het is zo breed dat van hakjes tot aan maxicosis, tot aan auto's, tot aan, hey, ik heb zelf een huis, ik wil hem zelf gaan verkopen, tot aan, hey, ik ben een makelaar, ik wil meer exposure. Ik maak een mooi bedrijfsaccountje aan. En voor bedrijven als particulier is het gewoon gratis. En eenvoudig om te doen.
0: Juist, ja. En ook als je dingen zoekt, of als je dingen verhuurt of zo, je kan het er allemaal op kwijt, hè?
1: Ja, nou ja, wat ik zeg, het is echt gigantisch breed. Nogmaals, van ik heb een huurwoning tot aan Maxi Cosi, tot aan ik heb een yard sale, ik heb heel veel spullen en daar wil ik gewoon eigenlijk gelijktijdig in één keer alles wil ik vanaf. Ik wil niet separaat dingen gaan verkopen, ik wil gewoon de hele bulk erop gooien. Je maakt gewoon van alles netjes een foto, je laat het op. En dan zeg je gewoon, dit is het bedrag wat ik wil hebben voor het hele gebeuren. Je kan je auto veilen. Dus je hoeft niet alleen maar te zeggen, hey, ik wil één bedrag ervoor. Maar je kan er ook gewoon zeggen, nou, laten we zien zou zeggen, check het gewoon even uit. Ga even kijken en scroll er lekker doorheen. Niemand is wat verplicht. Maar je kan altijd nog een accountje maken later, maar je kan er gewoon eventjes doorheen kijken.
0: Nou, zo is dat. Check het maar even op yourbuysite.com. Buy schrijf je als B-U-Griekse-I-S-I-T-E. Ik neem aan dat daarover na is gedacht.
1: Nou ja, het was eigenlijk omdat we wouden niet marktplaats of eilandmarktplaats. We wouden het niet te eenvoudig maken en toch een klein beetje een knipoog. Vandaar dat we heel erg lang hebben gebrainstormd. Voornamelijk met een lekker glaasje wijn kwamen we op deze unieke naam.
0: Fantastisch man. Daan, thanks voor je verhaal. En laten we hopen dat het goed gaat aanslaan. Hè? Dat het gemak dient de mensen tenslotte. Hè?
1: Precies dat. Joris, dankjewel en
0: bonsie man. Yo, insgelijks. Later.
1: Yo.
0: Het is Paradise op je maandagochtend. Tot aan het Paradise nieuws van 8:30. Een partijtje stoer kijken. Je arm uit het raam. Op Peter Gabriel en

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kom er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together

0: half negen. Woning onder vuur aan de Janssenstraat. Hey, goedemorgen. In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur... is er geschoten op een woning aan de PL Janssenstraat in Salinja. De politie kreeg een melding en daarop werd een patrouille naar de locatie gestuurd. Die trof kogelinslagen aan in de voorgevel van de woning en ook in een raam. Op straat lagen volgens de politie 6 hulzen. Er is niemand gewond geraakt. De recherche is begonnen met een onderzoek. Er zijn dit jaar veel meldingen bij de politie binnengekomen van beschietingen van woningen. Die vinden meestal midden in de nacht plaats. De allereerste editie van de MCB Caribbean Legends Pro EM 2026 is dit weekend afgesloten op Blue Bay. Dat gebeurde na 3 dagen golf van hoog niveau. Simon Kaan verzekerde zich van de overwinning na een spannende strijd in de slotfase. Grote aantallen toeschouwers verzamelden zich langs de baan en bij de tribune om Kaan de beslissende winnende put te zien maken. Volgens de organisatie is de eerste editie van de MCB Caribbean Legends Pro EM heel succesvol verlopen. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws vind je op paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM.
0: Ja, zeg van harte goedemorgen. De Communards zijn hier.

Hij kwam laatst de badkamer uitgewandeld en kijk zijn vrouw aan. Dus zijn vrouw die barstte uit in een lachen. Ja, niet om de reden waardoor dat bij mij thuis ook wel eens gebeurt. Als je zonder handdoekje de badkamer uitkomt en je vrouw ineens denkt van... Wah! dit had te maken met zijn tand. Ja, hij kwam de badkamer uit, had zijn tanden gepoetst. En zijn vrouw die begint hem spontaan uit te lachen. Wat is er nou gebeurd? Zijn voortand was afgebroken. Had hij niet in de gaten. Het gaat om een zogenaamde veneer. En dat is een kunstlaagje wat hij over zijn echte tand had laten plaatsen. En dat doe je omdat je tanden beschadigd zijn zo af en toe. Dat kan gebeuren. Zeker met het rock'n'roll bestaan van Robbie Williams natuurlijk. Hè. Nou, het ding is er vanaf gevallen. En toen stond hij daar ineens met een halve tand in de slaapkamer naast zijn vrouw. Ja. Oepsie. Het is Paradise en je hoorde hem. Robbie Williams, Come Undone op de maandagochtend. Geen Nelly Rosa vandaag, die is een paar dagen vrij. Zit in Trinidad voor een literair festival. Wij wensen daar heel veel plezier.

Star en Min van Buren en het Forever Girls 3 hoorde je in This Is What It Feels Like op deze druilerige maandagochtend. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik vooral heel veel bewolking. Hier binnen staat de airco op standje vrieskist. Dus ik ga zo eens even lekker een warme chocolademelk erbij pakken, denk ik. En onderweg naar de muziekquiz waar je vandaag kans maakt op een diner voor twee bij Op is Op, Café de Tijd. Yeah, yeah. En dat is lekker.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
4: Sanisil en Keukenseil zijn verhuisd. In onze

0: mogelijkheden eindeloos. We zien je snel bij Sanisil en Keukenzeel aan de Siruloraweg 205.
1: Huh? Nu al?
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het ministerie van Justitie heeft bekendgemaakt dat het aanmeldingsportaal voor het Ribeluga-traject op 1 mei 2026 is gelanceerd. Dit traject biedt ongedocumenteerden op Curaçao de kans om een tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen. Meer informatie is te vinden op de website www.ribeluga.cw. De eerste editie van de MCB Caribbean Legends Pro-Am is dit weekend afgerond op Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort. Simon Kaan won na een spannende strijd. Het toernooi trok veel publiek. IM Group won het teamklassement met 256 stableford-punten. Rick Adriaans werd low amateur met een score van 1 boven par over 3 dagen. Dan nog internationaal nieuws. Een 33-jarige man, verdacht van het beramen van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia, ontkent dat hij hen wilde doden of bedreigen. Hij werd begin februari aangehouden in Den Haag, waar bijlen en een verontrustend briefje werden gevonden. De rechtbank ziet voldoende redenen om de verdachte in hechtenis te houden. De volgende zitting is op 27 juli. Nederland herdenkt vandaag de slachtoffers van oorlogsgeweld tijdens de dodenherdenking. Vanavond vindt de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam plaats met een kranslegging door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Om 20 uur is er 2 minuten stilte. Morgen op Bevrijdingsdag wordt de vrijheid gevierd met festiviteiten in het hele land. 2 van de 3 overleden passagiers na een mogelijke virusuitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het gaat om een echtpaar van 69 jaar. De man overleed aan boord, de vrouw in een ziekenhuis in Johannesburg. Een familielid vraagt de media om geen persoonlijke details te delen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom dan.

0: kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Ik ben bijna jarig!
3: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Of Zeelandia, Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk

0: box klaar te maken?
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen?
0: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt. Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie!
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Joris Reers.
3: Ja, buenas dias, goedemorgen. Janet Jackson is hier in Kant.

0: Paradise en John Cicada op deze druilerige maandagochtend.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik hoop dat jij alle gaten in je dak netjes hebt gedicht. Want er kan nog wel eens wat naar beneden komen vandaag. Toevallig afgelopen week heb ik daar zitten eten. En dat was waanzinnig lekker. De spareribs van Op is Op Café De Tijd. Ze zijn waanzinnig. En nog steeds zijn ze dat. Ze zijn al jarenlang goed, maar ik weet toevallig uit eigen ervaring dat ze dat nog steeds zijn. Kan voor jou zijn op kosten van Paradise als je meespeelt met de muziekquiz.
1: Wat is hier weggepiept? She's

0: Heerlijk lekker, Bob Marley, The Wailers op Paradise. 103.1, No Woman, No Cry. Zometeen nog meer fijns op je maandag van Caro Emerald. En ook Billy Joel komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Deze zomer komt er iets terug wat je nooit had moeten kopen. De wasmachine van de concurrent. Hij lekt, hij bonkt, hij stinkt. Maar jij? Jij kiest voor Multimart. De witgoedspecialist van Curaçao. Al 10 jaar lang. En om dat te

0: 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it, you're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.

0: 16.
1: Bonaire vier Dia de Rincón. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Op Bonaire wordt vandaag Dia de Rincón gevierd, het jaarlijkse culturele feest van het oudste dorp van het eiland. Dit jaar staat het feest in het teken van Rincón verankerd in familieeenheid, waarmee de organisatie het belang van familie binnen de gemeenschap benadrukt. De dag begon met een mis en een officiële ceremonie. Daarna volgen optredens op meerdere podia met muziek, dans en traditionele groepen. Ook staan de Antonio-optocht, de Simadang en de Unie-optocht op het programma. Het hoogtepunt is een grote parade waarbij deelnemers in kleurrijke klederdracht door de straten trekken, begeleid door opzwepende Simadan-muziek. En de Curaçaose regering heeft afscheid genomen van Tom de Graaf. Tijdens een bijeenkomst in Fort Amsterdam sprak de ministerraad haar waardering uit voor zijn jarenlange inzet. De Graaf was sinds 2018 vice-president van de Raad van State. Premier Pisas benadrukte vooral de open en respectvolle samenwerking met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Ook werd stilgestaan bij de Graaf's belangrijke rol in trajecten, zoals de evaluatie rond 70 jaar statuut. De Graaf wordt opgevolgd door Sybrand Buma. De Curaçaose regering zegt uit te kijken naar een voortzetting van de samenwerking. En ook het parlement nam afscheid. Tijdens een ontmoeting kon statenleden in een informele sfeer met de Graaf terugblikken op zijn bijdrage aan de koninkrijksrelaties. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
3: May 20th to 25th.
2: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

bizarre beelden die gaan het internet rond uit Afrika. Zuid-Afrika, daar is een krokodil uit de jungle opgehesen door een helikopter. Dode krokodil, ze hebben hem omgelegd, deze krokodil, want hij wordt ervan verdacht. Ja, hij wordt ervan verdacht dat hij een vermiste man heeft opgepeuzeld. Nou, de politie heeft toen vervolgens die krokodil opgespoord, om het leven gebracht en met een helikopter en al uit de jungle gehesen. Inmiddels zijn er menselijke resten aangetroffen in die krokodil. Hebben ze toch weer bij het juiste eind. Hè? Die beelden die gaan vandaag het internet rond op deze 4e van mei 2026. Zometeen Gavin James, Nervous, na deze van Los Lobos. Een klein zonnetje in je huis.

Gavin James. Zich zo meteen hier de man, de guru himself. De man die altijd instaat voor een partijtje positiviteit op je radio. De man die mijn stokje gaat overnemen. Nee, wacht even, dat zeg ik verkeerd. Die het stokje van mij gaat overnemen. Jeremy Kesseler, je hoort hem zo meteen op deze radiozender. En hij neemt je mee richting de lunchpauze. Paradise FM en eerst nu TLC, No Scrubs.

0: underground.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Prins.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
2: Vier Moederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
3: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De internationale energiecrisis en stijgende brandstofprijzen drukken taxichauffeurs op Curaçao financieel. Vakbond Sinusta steunt de overheidshulp voor kwetsbare groepen, maar is teleurgesteld dat de taxisector niet is opgenomen in de maatregelen. Sinusta hoopt dat er snel overleg komt om ook zelfstandige taxichauffeurs te ondersteunen. De film Can Country van de Curaçaose choreograaf Gabri Christa heeft de eerste prijs gewonnen op het internationale filmfestival van Buenos Aires. Deze korte dansfilm uit 2024 volgt een vrouw die via rituelen in een synagoge contact maakt met haar Surinaamse voorouders. De film is onderdeel van de serie Another Building. Dan nog internationaal nieuws. De vliegbasis in Geelserijen is uit voorzorg deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. De Koninklijke Marechaussee en de politie zijn ter plaatse en onderzoeken de zaak. Agenten zijn zichtbaar met kogelwerende vesten. Meer details zijn nog niet bekend in verband met het lopende onderzoek. Geelserijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Een 33-jarige man, verdacht van het beramen van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia, ontkent dat hij hen wilde doden of bedreigen. Hij werd begin februari aangehouden in Den Haag, waar bijlen en een verontrustend briefje werden gevonden. De rechtbank ziet voldoende redenen om de verdachte in hechtenis te houden. De volgende zitting is op 27 juli. Nederland herdenkt vandaag de slachtoffers van oorlogsgeweld tijdens de dodenherdenking. Vanavond vindt de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam plaats, met een kranslegging door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Om 20 uur is er 2 minuten stilte. Morgen op Bevrijdingsdag wordt de vrijheid gevierd met festiviteiten in het hele land. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinja. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
5: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en 6th Rent-A-Car.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.

energie met Orange Grove en Living Easy. Paradise FM 103.1. En die vrolijke noten van Whitney Houston na 10 uur. Hoe lekker wil je deel 2 van je ochtend beginnen? Nou, zeg het maar, Ja. Met veel muziek natuurlijk. Ja, gaat geregeld worden. En omdat het vandaag weer maandag is, is er morgen, maar dan anders over 10 minuutjes. Stel je een gewone Curaçaose werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Ik doe het gewoon weer op deze 4e mei. Na de ochtend neem ik je mee tot aan 12 uur, tot aan de lunch met Pepijn. Mijn missie, mijn taak om dat allemaal vol goede energie te doen. En ik denk dat het wel goed zit. Ik heb er vol vertrouwen in dat het goed komt met Danny Vera. Het wordt een rollercoaster. Na Total Touch en Love Me in slow motion op Paradise.

0: plaat met heel veel emotie. Doet mij altijd een beetje denken aan de kerstperiode, maar ik kan goed het hele jaar door, hoor. Prachtig. Danny Vera op Paradise FM. Zijn we er klaar voor? Even wat actiefs.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Houd die energie vast op maandagmorgen, 4 mei vandaag. En stel je maar eens voor dat iedereen verplicht is zijn emoties aan te geven met verkeersborden. Je collega draagt een pas op glad wegdek op zijn trui. Je manager loopt rond met een stopbord en de stagiair een eenrichtingspijl richting koffieautomaat. Je weet precies hoe iemand zich voelt zonder dat er ook maar één woord valt. Er zijn geen roddels, er is alleen die bewegwijzering. Morgen weer gevoelens op je gezicht, hoor. Ja, het mag allemaal dan weer. Maar vandaag is het emotioneel verkeer. En het rijdt verrassend soepel.
1: Jouw ochtend verloopt smooth. Met de lekkerste muziekmix op het ritme van het eiland. En Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: YouTube staat hij Ed Sheeran samen met Beyoncé in een hele grote Stevie Wonder tribute van een aantal jaren geleden. En dat is echt fantastisch hoe die gasten daar zo professioneel op dat podium staan. Ik ben verliefd op de muziek van Ed Sheeran en jij. Zometeen gaat het dak eraf, hier naar het nieuws van 22:30 met onder meer Lionel Richie.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samen.

0: 80.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 4 wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com. Exacte man.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de

0: prestigieuze prijs voor Curaçaose filmmaker. Hoi, goedemorgen. De film Kankerantje van de Curaçaose performancekunstenaar en choreograaf Gabi Christa heeft de eerste prijs gekregen in de internationale competitie van het filmfestival Buenos Aires. De film Kankantri, die de Engelse titel The Silk Cotton Tree heeft, is een korte dans- en experimentele film uit 2024, geregisseerd door Christa. Het volgt een vrouw die via rituelen in een synagoge verbonden wordt met haar diverse Surinaamse voorouders. De film maakt deel uit van de serie Another Building, die dans plaatst op locaties met een Nederlandse koloniale geschiedenis. De film was ook te zien op het Curaçao International Film Festival. En de internationale energiecrisis en de aanhoudende stijging van brandstofprijzen hebben een directe impact op de gemeenschap van Curaçao. Vakbond Sinusta ziet dat deze situatie veel taxichauffeurs onder ernstige financiële druk zet. De vakbond steunt de beslissing van de overheid om kwetsbare groepen en sectoren te ondersteunen, maar betreurt het dat de taxisector tot nu toe niet expliciet is opgenomen in deze maatregelen en subsidies. Vorige week maakte de regering bekend dat autobusbedrijf ABC subsidie krijgt om een stijging van de buskaartjes te voorkomen. Ook chauffeurs van kleine bussen worden geholpen met een gereduceerd tarief voor brandstof. De taxis willen ook hierin worden meegenomen. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws vind je uiteraard via paradisefm.cw.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Dit is Paradise FM.
7: Jeremy Kesseler.
8: Een stukje gelovigheid bij Genesis, maar nu het dak eraf met Lionel Richie.

Ik voel aan alles op dit moment dat er veel muziek gedraaid moet worden. Zo 11:15, maandagochtend 4 mei bij Genesis en Jesus He Knows Me. En dat komt mooi uit, want de beste muziek ooit gemaakt hoor je hier op Paradise 103.1 richting de muziekquiz. We spelen hem vandaag op deze 4 mei en ik ga je zo vertellen waar je een lekker diner voor 2 kunt winnen. Na Anastasia en de Dijk.

0: heb iets op te biechten. In alle eerlijkheid, vorige week ben ik er 2 keer geweest.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik hou het bij de 500 grams sperps, maar bij Op is Op, Café de Tijd. Ja, daar lik je je vingers af bij die sperps. Je kunt van 350 gram, 500 gram, 750 gram, een kilootje. Je kunt alle kanten op daar, maar het is echt, als je van vlees houdt, een heel relaxte plek ook. Alsof je een beetje in je huiskamer zit. En vandaag in die muziekquiz hebben we een leuke dinerbon weg te geven die je kunt besteden bij Café de Tijd. Daar kunnen we jou naartoe sturen. Nou ja. En je plant zelf in je agenda wanneer je dat wil, natuurlijk. Je gaat er naartoe, neemt die bon mee en zegt: hé, ik heb hier wat voor je. En je eet gratis daar. Je moet wel het fragment vandaag goed raden. Wat is er weggepiept?
1: Wat is hier weggepiept?

0: Die nam je mee naar de dinner.
1: En de diner, dat hoorde je. Wel heel toepasselijk deze plaat gekozen in de muziekquiz vandaag. Als jij weet wat er is weggepiept, app dat naar 675-1031. Je gaat in de hoge hoed met je goede antwoord of goede antwoorden. Want je mag meerdere keren meedoen. En dan einde middag tussen 4 en 6 word je wellicht teruggebeld met goed nieuws. Eet smakelijk alvast als jij de winst weet te pakken vandaag in de muziekquiz.

is Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek.

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kom er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Curaçao Rendezvous 2026. Van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sheerma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De internationale energiecrisis en stijgende brandstofprijzen drukken taxichauffeurs op Curaçao financieel. Vakbond Sinusta steunt de overheidshulp voor kwetsbare groepen, maar is teleurgesteld dat de taxisector niet is opgenomen in de maatregelen. Sinusta hoopt dat er snel overleg komt om ook zelfstandige taxichauffeurs te ondersteunen. De film Can Country van de Curaçaose choreograaf Gabri Christa heeft de eerste prijs gewonnen op het internationale filmfestival van Buenos Aires. Deze korte dansfilm uit 2024 volgt een vrouw die via rituelen in een synagoge contact maakt met haar Surinaamse voorouders. De film is onderdeel van de serie Another Building. Dan nog internationaal nieuws. Het Kremlin heeft de beveiliging van president Poetin aanzienlijk verhoogd, volgens een rapport van een Europese inlichtingendienst. Nieuwe maatregelen zijn ingevoerd na moordaanslagen op Russische militairen. Poetin vreest voor een staatsgreep en heeft het aantal uitstapjes buiten de deur verminderd. De situatie in Moskou is onrustig door economische gevolgen van de oorlog en groeiende onvrede onder de elite. De vliegbasis in Geelserijen is uit voorzorg deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. De Koninklijke Marechaussee en de politie zijn ter plaatse en onderzoeken de zaak. Agenten zijn zichtbaar met kogelwerende vesten. Meer details zijn nog niet bekend in verband met het lopende onderzoek. Geelserijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Een 33-jarige man, verdacht van het beramen van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia, ontkent dat hij hen wilde doden of bedreigen. Hij werd begin februari aangehouden in Den Haag, waar bijlen en een verontrustend briefje werden gevonden. De rechtbank ziet voldoende redenen om de verdachte in hechtenis te houden. De volgende zitting is op 27 juli. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
9: May 20th to 25th.
8: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: by the Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holding, Curaçao Hospitality and Tourism Association, and Cinex. Local Seoul Beach promo tickets are available. Snag yours at Mengsi's Caminata, 24 uur uit de muur, Ketapa, Fun Miles, and Ticket Point.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Oh heerlijk, de maandagmorgen zonder zorgen. Paradise.

0: Op 103.1 Nickelback, jarenlang het mikpunt van grappen, maar ondertussen scoren ze gewoon weer een nummer 1 hit, hè, en werken ze aan een nieuw album. En misschien is dat wel hun grootste comeback. Niet harder schreeuwen, maar gewoon blijven leveren. Paradise FM, 103.1, ik ben Jeremy. Tot aan 12 uur hier, lekker richting de lunch. Een goede dosis energie en positiviteit. En zeker ook dadelijk met Mink de Vil en Willy de Vil. Hij onthult namelijk een geheim in de beroemde bekentenis over... Ja, dat hoor je over 10 minuten dus hier bij Paradise FM 103.1. Na All City, Carly Rae Jepsen en dit is Jimmy Nail. En Ain't No Doubt op Paradise FM.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: vind je ervan? Zullen we dit ons lijflied maken, zo vrolijk als het klinkt? All City, Carly Rae Jepsen op Paradise.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Wist je dat Willy de Ville, de man achter Mink de Ville, zijn carrière begon in de ruige clubscene van New York's CBGB, maar daar juist op viel omdat hij geen punk speelde, maar juist die unieke mix van soul, Latin en rock uitvoerde? Daardoor wist hij zich te onderscheiden dus in een omgeving waar iedereen nogal hard schreeuwde, door eigenlijk iets heel anders te doen. Hè? En misschien is dat wel het verschil tussen een artiest en een grote artiest. Niet harder zijn, maar mensen echt raken en sturen in wat ze voelen. Hoe hij dat zelf ziet en toepast, dat hoor je in dit fragment.
2: It's very easy to make an audience crazy. And make them, you just turn the amplifier up and they'll go crazy. But to quell the audience and get them so quiet they listen to every word, even though they don't understand it, you can hear a pin drop. That is success. That's shamanism. That's casting a spell on people. And that's a power. I kill him with a guitar, not with a gun.
0: En dat is het, hè? Een zaal stil krijgen zonder trucjes. Puur op gevoel en timing. En dat is geen toeval, dat is vakmanschap, talent en inzicht in je publiek. Want een grote artiest speelt niet alleen muziek, die bespeelt mensen.

0: together.
1: Ze was de enige echte Taylor Swift. We are never ever getting back together. Duidelijke boodschap. En over een paar minuten hier heb ik een aantal vrouwen in een groep die waren eind jaren 70, begin jaren 80. Een beetje de Taylor Swifts van die tijd. Wie dat zijn, hoor je na het nieuws van 11:30.
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Refort. Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles op.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
2: Prestigieuze prijs voor Curaçaose filmmaker. Hoi, goedemorgen. De film Kankerantje van de Curaçaose performancekunstenaar en choreograaf Gabi Christa heeft de eerste prijs gekregen in de internationale competitie van het filmfestival Buenos Aires. De film Kankantri, die de Engelse titel The Silk Cotton Tree heeft, is een korte dans- en experimentele film uit 2024, geregisseerd door Christa. Het volgt een vrouw die via rituelen in een synagoge verbonden wordt met haar diverse Surinaamse voorouders. De film maakt deel uit van de serie Another Building, die dans plaatst op locaties met een Nederlandse koloniale geschiedenis. De film was ook te zien op het Curaçao International Film Festival. En de internationale energiecrisis en de aanhoudende stijging van brandstofprijzen hebben een directe impact op de gemeenschap van Curaçao. Vakbond Sinusta ziet dat deze situatie veel taxichauffeurs onder ernstige financiële druk zet. De vakbond steunt de beslissing van de overheid om kwetsbare groepen en sectoren te ondersteunen, maar betreurt het dat de taxisector tot nu toe niet expliciet is opgenomen in deze maatregelen en subsidies. Vorige week maakte de regering bekend dat autobusbedrijf ABC subsidie krijgt om een stijging van de buskaartjes te voorkomen. Ook chauffeurs van kleine bussen worden geholpen met een gereduceerd tarief voor brandstof. De taxis willen ook hierin worden meegenomen. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws vind je uiteraard via paradisefm.cl.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
7: Coeurblue, let us surprise you.
8: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji.
9: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Dit is Paradise FM.
10: Ik heb wel zin in een beetje 90s met de London Beat. Zometeen na Lip Sync.

van de London Beat dacht ik... als denken over liefde calorieën zou verbranden... dan was ik nu fitnessmodel. Maar nee hoor, ik zit hier nog steeds met dezelfde gevoelens... en een snackie in mijn hand, dus ja, niet veel veranderd. Paradise FM 103.1 met zometeen de lekkere ode aan de lange lunch... want die staat er weer aan te komen. Na Pink en Banana Rap.

0: eigenlijk is de kleur lekker pink. Wat is jouw favoriete kleur alle tijden eigenlijk? Oh, oké. Okay. Mij maak je blij met blauw.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Van blauwe spijkerbroeken tot blauwe polo's tot blauwe schoenen. Ik heb het allemaal in mijn kast hangen. Goed, het is tijd om ons richting 12 uur te bewegen. Naar Pepijn Bier en Broodspot en de lunchshow. En natuurlijk is daar dan dat Mango Moment. De pen, de vrije hand, daar is deze ode uitgekomen. Die vandaag begint met een beetje schaduw van een oude boom. Die precies op tafel valt. En net op tijd ook. Iemand zet een bord Cabrito Stoba neer. Donker, rijk, langzaam gegaard, zoals alleen tijd dat kan doen. En ja, weet je, die eerste hap, hè? Oh, dan ben ik stil. Daarna komt het gesprek vanzelf. Ik hoef ook niks te bewijzen. En alleen even zitten, kijken en proeven. Misschien met vrienden, misschien met familie. Maar altijd met het gevoel dat het ja, goed is. Op Curaçao is lunch namelijk geen haastklus. Absoluut niet. Maar een klein ankerpunt op de dag. En terwijl de zon langzaam verschuift en het bord leger wordt, merk je pas echt, dit moment, nou, dat ga je straks missen. Wou lekker rustig aan hè, tijdens je lunch. En daarna weer even doen wat je moet doen. Even het lijstje afvinken. Fijne lunch en eet smakelijk alvast.

0: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Centu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Centu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Centu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar centu.io. Dat is centuo.io.
3: 80.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: 80.
3: Exactement.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
6: die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het principeakkoord voor het bouwplan op Westwerf aan de Sint-Annabaai is onzeker, aldus de Monumentenraad Curaçao. De raad wijst op het ontbreken van een noodzakelijke belangenafweging. Het nieuwbouwplan voldoet niet aan de voorschriften en kan de UNESCO-werelderfgoedstatus van Willemstad in gevaar brengen. Voorzitter Luzette Verboom-Verbern stelt vragen over de wettelijke basis van het akkoord. Afgelopen weekend bezochten veel mensen Otrobanda om de bijzondere zeilschepen te bekijken die in de Sint-Annabaai liggen tijdens Velas Curaçao Rendezvous 2026. De schepen zijn zowel overdag als 's nachts prachtig verlicht. Bezoekers konden meer leren over hun geschiedenis en genieten van gratis concerten op het Brionplein met onder andere Wilfrido Vargas. De meeste schepen zijn tot en met 8 mei te zien. Dan nog internationaal nieuws. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Onzeker is of de automobilist dit opzettelijk deed of dat het om een ongeluk gaat. Volgens eerste berichten zijn er 2 doden gevallen. Verdere informatie volgt later. Hackersgroep Shiny Hunters heeft gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen bij een hack op de onderwijssoftware Canvas. Het Amerikaanse moederbedrijf Instructure bevestigt dat ongeveer 275 miljoen records zijn aangetast, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten. De hackers dreigen met datalekken als er voor 6 mei geen contact wordt opgenomen. Extra beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Het Kremlin heeft de beveiliging van president Poetin aanzienlijk verhoogd, volgens een rapport van een Europese inlichtingendienst. Nieuwe maatregelen zijn ingevoerd na moordaanslagen op Russische militairen. Poetin vreest voor een staatsgreep en heeft het aantal uitstapjes buiten de deur verminderd. De situatie in Moskou is onrustig door economische gevolgen van de oorlog en groeiende onvrede onder de elite. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie.

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie maandagmiddag. Bijna 10 minuten over 12. Straks de quote van de dag. Die staat in het teken van die trieste gebeurtenissen op de Dam. Je hoort daar zometeen in mijn gesprek met Mark Kampers meer over. Ik neem het lokale nieuws door. Dat doe ik met niemand minder dan Vanessa Werkhoven. Zo rond 20 minuten voor 1. Ik vertel ook weer wat over mijn ervaringen met elektrisch rijden. Sterker nog, ik heb even een berekening gemaakt wat het verschil zou zijn als je nu elektrisch rijdt. Alleen maar oplaadt via Aqualectra, dus gewoon thuis bijvoorbeeld, via je eigen stekkerdoos. Hoeveel je dat nu met de benzineprijzen die morgen omhoog gaan zou schelen. We hebben natuurlijk nog de spotlights en we gaan weer naar een jaar. De soundtrack van het jaar
2: 1981.
1: En daar heb ik weer een paar heerlijke hits uit. Natuurlijk ook nog de muziekquiz. Twee personen kunnen lekker gaan eten bij Op is op Café de Tijd. Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Nou ja, er spelen een paar dingen in Nederland. Die zijn echt wel de openingen van het nieuws. Eén daarvan is de bekladding van de Dam. Ik word zelden kwaad. Ik loop al wat decennia mee, nodige gezien en meegemaakt. Maar vanochtend werd ik dus, ik gebruik het woord maar even, echt oprecht pissig, Mark Kampers.
3: Ja, en je bent niet de enige hoor, Pepijn. Want vanuit alle hoeken wordt er met woede en afschuw gereageerd op het bekladden van dat nationale monument. Dus op de Dam in Amsterdam. En vanmorgen besmeurd met rode verf. Er is ook genocide opgeschreven. Ja, en dit allemaal uitgerekend op de dag van de dodenherdenking. Ja, de politie is op zoek naar 3 verdachten. Ja, en bij hart van

0: Nederland zag ik met in onze uitzending iemand die dan een pro-Palestina aanhanger is. En die vond het allemaal wel normaal. Die zei van ja, je moet toch juist begrijpen dat wat daar is gebeurd, dat dat niet mag herhaald worden. En nou ja, in ieder geval, ik heb zoiets van natuurlijk duidelijk dat je je statement wil maken. Maar misschien is dan het Nationale Monument de Dam dan niet helemaal de geschikte plek daarvoor, lijkt mij.
1: Het rare is, de afgelopen jaren is het monument vaker beklad. Je zou zeggen dat de gemeente Amsterdam met een licht vooruitziende blik... wat zeg ik, de gemeente Amsterdam en een vooruitziende blik. Nou ja, dat ze de boel hadden laten bewaken. Maar dat is blijkbaar niet zo. Er stond geen agent.
0: Nee, dat klopt. Het voordeel is wel, er is natuurlijk zo'n 24 uur per dag webcam. Dus ja, de verdachten zijn gewoon op camera's te zien. Dus, maar goed, ik weet niet wat voor straf ze kunnen krijgen in dit soort gevallen. Maar ja, ze hebben wel de aandacht natuurlijk. En dat willen ze graag, denk ik.
1: Ja, als die verdachten enigszins hersens hebben, dat hebben ze blijkbaar niet vanuit hun actie afgeleid. Maar dan hebben ze waarschijnlijk wel een soort capuchon opgehad en een zonnebril. En die zijn onherkenbaar dan op die webcam, denk ik.
0: Ja, precies. Nou, laten we hopen in ieder geval dat de politie er werk van maakt en dat ze snel gepakt worden natuurlijk.
1: Dan het andere nieuws wat tot mijn lichte verbazing heel Nederland bezighoudt. Dat is die evacuatie van dat cruiseschip MV Hondius, waar 3 mensen zijn overleden aan een virus wat heel weinig voorkomt en wat overgedragen wordt door ratten en muizen. Daar zijn 2 Nederlanders bij omgekomen en nu is opeens iedereen in rep en roer.
0: Ja. Ja, het gaat dus om een Nederlands echtpaar van 69 en 70, geloof ik. Die komen uit Friesland en ze zijn dus mogelijk overleden aan dat Hanta-virus. En nu zijn ze dus druk bezig met de voorbereidingen van een mogelijke evacuatie van dat cruiseschip. Alleen het is allemaal best wel lastig natuurlijk, want ze kunnen bijvoorbeeld niet aanmeren in de haven van Praia, want er is natuurlijk besmettingsgevaar. Er zijn gelukkig wel wat doktoren aan boord en zo, dus ja, en er wordt ook een ambulancevlucht voorbereid voor patiënten. Ja, het is natuurlijk wel bizar. Dan denk je misschien lekker op vakantie te gaan en dan overkomt je dit. Dat is natuurlijk wel je ergste nachtmerrie natuurlijk.
1: Ik las er vanochtend een artikel over. Het rare is dat de WHO zegt het kan van mens op mens overspringen, maar artsen in Nederland zeggen dat kan helemaal niet. Het wordt alleen overgedragen door de ratten en muizen. En ja, mogelijk zijn die mensen ergens anders besmet en toen aan boord gegaan.
0: Ja. Ja, ja, dat moet nog allemaal blijken uit onderzoek, denk ik. Maar goed, ik zat laatst aan het denken, mijn ouders gaan binnenkort ook met zo'n cruiseschip. En dan denk ik ook, god.
1: Nou, ter geruststelling, het gebeurt bijzonder zelden dat mensen overlijden, okay, tijdens een cruise door virussen of door voedselvergiftigingen. Het cruiseschipvirus, oftewel het norovirus, dat komt wel vaker voor. In 2014 werden 700 mensen ziek op 1 schip, op de Royal Caribbean Explorer of the Seas. En daar is een hele lijst van. Hè. Er worden af en toe honderden mensen ziek door dat bekende norovirus, wat ook in Nederland wel eens rondwaart.
0: Jeetje, ik heb weer wat geleerd. Het cruiseschipvirus, ik heb nog nooit van gehoord.
1: Voedselvergiftiging, dat komt helaas vaker voor.
0: Ja.
1: Hey, dan iets anders, tot slot op deze 4e mei. Een toch wel ernstig verwarde man. Die had een aanslag voorbereid op de prinsessen Amalia en Alexia. Hij wilde in de tijd in dienst, want dan kon hij mensen doodschieten. Zoals een vriend van mij ooit onder de dienstplicht uitgekomen trouwens, door dat bij de keuring te zeggen. Hij stond vandaag voor de rechter en hij ontkent nu alle beschuldigingen.
0: Ja, hij ontkent alles. Ja, in februari werd die man dus aangehouden in een hotel in Den Haag. Hij zorgde daarvoor overlast. En in zijn kamer werden toen 2 bijlen gevonden met daarin de woorden gekerfd Alexia, Sieg, Hel en Mossad. En ook werd een handgeschreven tekst gevonden met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Ja, het motief van de man is ons niet helemaal duidelijk. Maar na meerdere verhoren zouden verdachten in de waan leven dat hij dus ook een liefdesrelatie zou hebben met prinses Amalia. Nou, het mag duidelijk zijn dat deze man ontoerekeningsvatbaar is.
1: Ja.
0: Ik denk dat zijn straf ook wel mee zou vallen. En verward is, dus die zal wel in een TBS-kliniek belanden.
1: Ja, hij is 33, maar hij is al helemaal grijs met een baard. En ik zie de rechtbanktekening. De man kijkt ook volledig uit het veld geslagen. En die is duidelijk niet helemaal fris in het hoofd.
0: Nee, die is goed van het padje af, ja.
1: Maar ja, dat zal dan TBS worden. Dat is geen lichte straf, hè. Die komt dan waarschijnlijk nooit meer vrij.
0: Ja, zo is het.
1: Mark Kampers, moet jij vandaag werken? Ben je om 8 uur vanavond vrij? Ga je dodenherdenking doen?
0: Nou, ik ben vrij. Ik ben vandaag wel op pad geweest, maar een heel ander verhaal gemaakt. En mijn vlag hangt half stok, want dat is, vind ik belangrijk. En voor de rest sta ik er natuurlijk uitgebreid bij stil. Want ja, ik vind het nog steeds heel belangrijk.
1: Ik ook. We zijn bij Paradise FM ook om precies 2 uur hier. Hè, lokale tijd, 8 uur in Nederland, zijn wij ook stil. En dan zenden we live de dodenherdenking uit. En ik hoop dat je dan niks hoort. Geen damschreeuwers en andere narigheid.
0: Oh god, dat was wat ik helemaal niet over nagedacht. Laten we hopen dat het rustig blijft. Fingers crossed.
1: We spreken elkaar morgen weer.
0: Tot morgen.

Op de Dam in Amsterdam is men met man en macht bezig geweest om het Nationaal Monument schoon te krijgen, nadat het in de vroege ochtend is beklad met rode verf. De actie zorgt voor veel verontwaardiging op de dag van de Nationale Dodenherdenking. Sinds 6:30 vanmorgen Nederlands tijd waren gespecialiseerde schoonmakers bezig om de verf die tot wel 7 meter hoogte op het monument is aangebracht te verwijderen. Volgens Nico van reinigingsbedrijf Kunstwacht was dat geen eenvoudige klus. Het is een race tegen de klok. Ze wisten wat ze deden. Het is hardnekkige verf en dit krijg je er niet zomaar vanaf. Voordat er überhaupt kan worden schoongemaakt, moet eerst een chemisch middel inwerken. Ik hoorde op de radio dat deskundigen zeggen dat we het er wel in een half uurtje af hebben. Was het maar zo'n feest. Er moet eerst een chemisch goedje intrekken. Dat duurt minimaal een half uur. Daarna kunnen we pas beginnen met schoonspuiten. Daar komt bij dat het monument is gemaakt van poreus travertin, wat hier vaak bij zwembadvloeren wordt gebruikt, waarin de verf diep kan doordringen. Op sommige plekken moeten we meerdere keren behandelen om de beschadigingen eraf te krijgen. We doen in ieder geval ons uiterste best. Het harde werk van de schoonmaakploeg was niet voor niets. Na urenlang onafgebroken reinigen was het travertin in de middag, Nederlands tijd, weer helemaal wit en klaar voor de herdenkingsdienst. De politie vermoedt dat 3 personen betrokken zijn bij de bekladding. Zij zouden rond 4:30 ochtends op de fiets zijn gevlucht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De actie is volgens het Parool, krant in Amsterdam, opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Een groep die vindt dat Nederland medeplichtig is aan het Israëlische geweld in Gaza. Zij stellen dat hun actie op de Dam is bedoeld om de hypocrisie van de herdenkingsdag op 4 mei aan de kaak te stellen. Op de Dam reageren voorbijgangers geschokt. Renate onderweg naar haar werk noemt het verschrikkelijk. Mensen moeten wel heel boos en onmachtig zijn. Dit is een schreeuw om aandacht. Nou, dat lukt, zeker op deze dag, maar ik voel me er vooral slecht bij. Ook buurtbewoner Carlijn is aangedaan. Ik werd met het nieuws wakker en wilde met eigen ogen zien hoe groot de schade is. Dit is vreselijk, het doet me pijn. Ze benadrukt het belang van deze dag. Deze dag, 4 mei, is al een beladen dag. Dat hoort ook zo. Deze dag is belangrijk in de Nederlandse historie en daar moeten we bij stilstaan. Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de herdenking van vanavond gewoon door. Geluidstechnici die daarmee bezig zijn op het plein reageren verdeeld. Maurice zegt, geen geweld is tegenwoordig al heel wat. Gelukkig is niemand gewond geraakt. Zijn collega Jeroen is stelliger. Schandalig! Dat is het. Ik heb er geen ander woord voor. En hij vraagt zich hardop af, waarom is het monument vannacht niet beveiligd? De quote van de dag is van Jeroen. Schandalig! Dat is het! Ik heb er geen ander woord voor en ik sluit me daar geheel bij aan. En ik denk miljoenen mensen, onder andere in Nederland. Welk nummer past er nou bij? Nou, U2, Sunday. Bloody Sunday. Hoewel dit nummer specifiek over de onrust in Ierland gaat, vangt het perfecte frustratie en de machteloosheid die men voelt wanneer symbolen van vrede en herdenking worden besmeurd. De militaristische drumslag en de tekst How long must we sing this song sluiten naadloos aan.

0: toch weten wat Vanessa vandaag draagt
1: en hoe Joris zijn haar zit?
0: Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
4: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivis Foodbox. Bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden. En ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee. Niet op de smaak. Chivis Foodbox. Wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
5: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
6: May 20th to 25th.
5: 5 days of music, comedy and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: nieuws van half 1.
1: Veel mensen naar Otrobanda om zeilschepen te bewonderen tijdens Velas Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Heel veel mensen zijn afgelopen weekend naar Otrobanda gegaan om de vele bijzondere zeilschepen te bewonderen die in de Sint-Annabij liggen in het kader van Velas Curaçao Rendezvous 2026. De historische tallships uit Spanje, Peru, Colombia en Uruguay zijn heel mooi om te bekijken overdag, maar zien er vooral 's nachts prachtig uitgelicht uit. Bezoekers kregen de kans om de schepen van dichtbij te bekijken en meer te leren over hun geschiedenis. Ook trokken de gratis concerten op het Brionplein veel mensen. Daarbij traden zowel lokale artiesten op als de bekende Wilfrido Vargas, die wordt gezien als de peetvader van de Dominicaanse merengue. De meeste schepen zijn nog tot en met 8 mei te bewonderen. En de internationale energiecrisis en de aanhoudende stijging van brandstofprijzen hebben een directe impact op de gemeenschap van Curaçao. Vakbond Sinusta ziet dat deze situatie veel taxichauffeurs onder ernstige financiële druk zet. De vakbond steunt de beslissing van de overheid om kwetsbare groepen en sectoren te ondersteunen, maar betreurt het dat de taxisector tot nu toe niet expliciet is opgenomen in deze maatregelen en subsidies. Vorige week maakte de regering bekend dat de autobusbedrijf ABC subsidie krijgt om een stijging van de buskaartjes te voorkomen. Ook chauffeurs van kleine bussen worden geholpen met een gereduceerd tarief voor brandstof. De taxis willen hier ook in worden meegenomen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Curaçao Rendezvous 2026. Van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire Marine Show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.

0: week ook de Pointer Sisters. I'm so excited.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie maandagmiddag. 20 minuten voor 1. Straks in het tweede uur gaan we onder meer de spotlights zetten op zij die vandaag jarig zijn. En we gaan natuurlijk naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1981.
0: Ja, daar ken ik nog wel een paar hele leuke hits uit. Maar nu eerst, zoals te doen, gebruikelijk om deze tijd.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: In de oprecht goedemiddag voor jou, Vanessa Werkhoven.
3: Dag Pepijn, daar ben ik weer.
0: Ja, na een klein slim gepland weekje vakantie.
3: Ja, dat vind ik dan fijn, weet je wel. Dan denk ik, dan heb ik echt iets aan mijn vakantiedagen op deze manier. Ik hoop niet dat ik jullie erg in de steek heb gelaten.
0: Nee, we konden het nou net dan, hè? Net zonder je.
3: Gelukkig.
0: Laten we het nieuws even doornemen. De ombudsman van Curaçao wacht al bijna een jaar op belangrijke informatie van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening voor een onderzoek naar de uitvoering van uitspraken van de ambtenarenrechter. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Ik vind dat echt ongelooflijk hoe lang de overheid er soms over kan doen tegenover de eigen ombudsman, hè?
3: Ja, zeker. Ja, dat is, nou ja, goed, het is inderdaad behoorlijk vervelend dat het zo lang gaat. Ze hebben verschillende verzoeken gedaan, hè, sinds mei vorig jaar. Maar de gevraagde informatie is nog steeds niet volledig aangeleverd. Zou je bijna een beetje, hoe zeg je dat, wantrouwig van worden.
0: Ja, nou gebeurt het in Nederland ook. Hè. Daar heb je die wet openbaarheidsbestuur. Die heet tegenwoordig trouwens anders. En die verzoeken, dat kan ook jaren duren voordat dat eindelijk door gemeenten of regionale of landelijke overheden wordt ingewikkeld. Gelukkig houdt minister Van Heijdoorn van de MFK van Onderwijs, Sport en Cultuur en Wetenschap zich met belangrijke dingen bezig. Hij heeft tijdens een vergadering in het parlement het plan gepresenteerd om een zogenoemd volkslied en vlagplein te realiseren.
3: Nou, wat is ontzettend spannend.
0: Nou, de regering,
3: belangrijke zaken, ja.
0: De regering wil hierover een brede nationale dialoog starten met de samenleving. Volgens het plan moet er ruimte komen om samen te praten over nationale symbolen en herdenkingsdagen, waaronder 2 juli. Die dag zou ook hernoemd moeten worden. Ik zie het belang er niet helemaal van in. Maar misschien ben ik. Laten we daar dan niet nationale, maar een dialoog over hebben. We hebben al die vlag, we hebben de dag van de vlag. Ja. We hebben een prachtig volkslied, we hebben een prachtige vlag. Ik denk, wat moet je nog meer doen?
3: Ja. Ja, en waarom inderdaad? Volgens mij zijn er inderdaad best wel wat dagen waarin we het land behoorlijk eren. Maar aan de andere kant denk ik ook, het kan geen kwaad. Hè? Maar als er belangrijke zaken zijn waar ook naar gekeken moet worden, dan snap ik niet dat zoiets een prioriteit zou hebben. Want er is inderdaad, er zijn genoeg van dit soort belangrijke dagen.
0: Dan was er een schietpartij, zag ik. En die heb ik nu net niet voor mijn neus. Heb jij hem voor je neus toevallig? Nee, een woning onder vuur aan de PL Janssenstraat. Dat was in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur 's ochtends in Salinja. Overal kogelslagen, hulzen gevonden. 6 hulzen in totaal. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Maar je schrikt toch altijd wel weer van dat soort nieuws.
3: Ja, en je hoort het vaak, hè? Volgens mij hebben we 2-3 weken geleden ook in het nieuws gehad dat er ook een woning beschoten was.
0: Ja.
3: Ik vind het toch wel heel erg verontrustend.
0: De noordkust van Curaçao krijgt inmiddels ook te maken met grote hoeveelheden sargassum. Dat is dat wier, hè, dat beetje bruinige wier. Je ziet het heel veel in het Caribisch gebied. Wij zijn echt heel lang bespaard gebleven. Maar in de Sint-Joris-baai is het zeewier inmiddels aangespoeld, nadat eerder al meldingen kwamen uit de Sint-Anna-baai.
3: Oké, is dat dan wat ik er ook gisteren? Ik reed gisteren met mijn zoon de straat uit. En hij kreeg van mij behoorlijk op zijn flikker. Want er hing ineens een geur in de auto. En ik denk, nee, are you kidding me? Maar hij zei, ik ben het niet. Nou ja,
0: ach, arm kind. Het was sargassum. Het was sargassum.
3: Het zou zomaar kunnen, want ik woon echt naast de Sint-Joris-baai. Dus het zou kunnen.
0: De internationale energiecrisis en de aanhoudende stijging van de brandstofprijzen, morgen gaat benzine naar 2,50
3: gulden,
0: hebben een directe impact op de gemeenschap van Curaçao. Vakbond Sinusta ziet dat deze situatie veel taxichauffeurs onder ernstige financiële druk zet. De taxisector vraagt dus om steun. Ja, enerzijds snap ik dat wel. Hè. De busjes krijgen ook steun. Maar anderzijds, als je ziet wat taxis durven te vragen voor een ritje van de Hato naar bijvoorbeeld Jan Tiel, dan denk ik af en toe hallo hé.
3: Ja, dat is wel een heel groot verschil inderdaad met de prijs voor de bus. En nou ja, goed, het is natuurlijk ook een stuk luxer. En Sinusta legt ook uit dat de taxisector bestaat uit zelfstandige ondernemers. Dit is nu een dubbele uitdaging. Hè. De stijgende brandstofkosten en de vraag naar diensten neemt ook af. Dus het inkomen en het voortbestaan van heel veel chauffeurs staat onder druk. De overheid heeft aangegeven dat er overleg gaande is om micro en kleine bedrijven te ondersteunen. En in dit kader hoopt Sinusta dat de taxisector in dit proces zal worden meegenomen. Dus we wachten dat af. Ja, het is paniek bij een hoop van dit soort bedrijven. En dat snap ik wel. Maar ook paniek bij de mensen zelf. Want rijden gaat duur worden.
0: En dan wat leuker nieuws tot slot. Heel veel mensen zijn afgelopen weekend naar Otrabanda gegaan om de vele bijzondere zeilschepen te bewonderen. Ik heb het volledig gemist, want mijn zoon had en een voetbalwedstrijd. 5-1 gewonnen. Haha. En daarna hebben we zijn verjaardagsfeest gevierd. Hij is morgen jarig. Gelukkig niet op 4 mei, daar waren we toen bang voor. Maar hij is morgen 5 mei.
3: Mooie dag,
0: 10. Ja. Dus ik heb dat helemaal gemist. Ben jij geweest?
3: Nee, ik ook niet. Nee, ik heb het ook helemaal gemist. Maar het schijnt wel echt ontzettend druk te zijn geweest. Veel mensen zijn naar Otrabanda getrokken om de bijzondere zeilschepen te bewonderen. En het was niet alleen... die zeilschepen zijn fantastisch. En de informatie die je erover krijgt... natuurlijk een hoop historie te vertellen. Verschillende talships uit Spanje, Peru, Colombia en Uruguay. Maar het was natuurlijk ook erg bijzonder. Omdat er een hoop mooie muziek... was. Er waren gratis concerten op het Brionplein. Lokale artiesten, maar ook de bekende Wilfrido Vargas. Die wordt gezien als de peetvader van de Dominicaanse merengue. Dus dat moet één groot feest zijn geweest. Wil je de schepen nog bewonderen, dan kan dat tot en met 8 mei.
0: Ja, we hebben mazzel. Dat kan tot en met 8 mei. We hebben nog 3 dagen, 4 dagen met vandaag mee.
3: Ja, volgens mij gaat Nadine vanmiddag die kant op. Dus misschien dat ik eventjes met haar inbel tijdens mijn show. En anders dan zul je, als je ons op de socials volgt, wat je natuurlijk doet, de beelden wel terugzien, mocht je zelf niet die kant op kunnen.
0: Vanessa Werkhoven, voor nu bedankt. We spreken elkaar morgen weer zo rond pak en meet, 20 minuten voor 1.
3: Yes.
1: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. En we gaan hem spelen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het is, wat is het eigenlijk, 7,5 minuut voor 1. Je kan vandaag een heerlijk diner voor 2 winnen bij Op is Op Café de Tijd. En dat Op is Op, dat slaat op die bijna wereldberoemde spare ribs. Hè? Want als je naar TripAdvisor kijkt, zie je een heel internationaal gezelschap. En die roepen allemaal dat ze lekker zijn. We hebben hier de bijdrage van Menno M. Die zegt, super, heel goed eten voor een goede prijs. Beste spare ribs ever. En dat is eigenlijk waarom je naar Op is Op Eetcafé de Tijd gaat. Beste spare ribs ever. Aardige bediening, goede muziek. Geen opsmuk. En jij kan daar gratis en voor niks gaan eten. Als je weet wat we vandaag hebben weggepiept.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Je

Ja, dus niet naar ons appnummer gaan appen wie de artiest is, want dat weten we allemaal. 675-1031. Wat is er weggepiet? En misschien ga jij aan de haal met een heerlijk diner voor twee. Lekker spare ribs smikkelen bij Op is Op Café De Tijd. Dit is Chesney Hawks, the one and only.

0: mogelijkheden eindeloos. We zien je snel bij Sanisil en Keukenzeel aan de Siruloraweg 205.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het principeakkoord voor het bouwplan op Westwerf aan de Sint-Annabaai is onzeker, aldus de Monumentenraad Curaçao. De raad wijst op het ontbreken van een noodzakelijke belangenafweging. Het nieuwbouwplan voldoet niet aan de voorschriften en kan de UNESCO-werelderfgoedstatus van Willemstad in gevaar brengen. Voorzitter Luzette Verboom-Fairbairn stelt vragen over de wettelijke basis van het akkoord. Afgelopen weekend bezochten veel mensen Otrobanda om de bijzondere zeilschepen te bekijken die in de Sint-Annabaai liggen tijdens Velas Curaçao Rendezvous 2026. De schepen zijn zowel overdag als 's nachts prachtig verlicht. Bezoekers konden meer leren over hun geschiedenis en genieten van gratis concerten op het Brionplein met onder andere Wilfrido Vargas. De meeste schepen zijn tot en met 8 mei te zien. Dan nog internationaal nieuws. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Mereva zijn zeker 6 doden gevallen en 30 mensen gewond geraakt. De aanval beschadigde huizen, winkels en andere gebouwen. Een regionale gouverneur meldt dat het puinruimen 2 dagen zal duren. Onder de gewonden is ook een 2-jarige peuter. Rusland ontkent opzettelijk burgers aan te vallen. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Onzeker is of de automobilist dit opzettelijk deed of dat het om een ongeluk gaat. Volgens eerste berichten zijn er 2 doden gevallen. Verdere informatie volgt later.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
4: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
5: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
4: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: En dit is Waterloo van

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van mijn programma tussen 12 en 2. Zometeen gaan we naar het jaar
2: 1981.
1: En aan het eind van dit programma gaan we live schakelen met de Dam vanwege de nationale dodenherdenking. Maar nu, we zitten er eigenlijk al middenin.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, we zetten ABBA dus even in de spotlights. Hè. Waterloo, of Waterloo, is een slimme metafoor voor de liefde. In het nummer geeft een vrouw zich over aan haar gevoelens, net zoals Napoleon Bonaparte apart zich moest overgeven na de slag bij Waterloo. Liefde, als je persoonlijke Waterloo, dat voelt verrassend goed, volledige overgave. Het nummer betekende in 1974 de grote doorbraak voor ABBA, toen ze het Eurovisie Songfestival hiermee wonnen. Opvallend detail, het Verenigd Koninkrijk gaf het liedje even in de spotlights. Hè. Waterloo, of Waterloo, is een slimme metafoor voor de liefde. In het nummer geeft een vrouw zich over aan haar gevoelens, net zoals Napoleon Bonaparte zich moest overgeven na de slag bij Waterloo. Liefde, als je persoonlijke Waterloo, dat voelt verrassend goed, volledige overgave. Het nummer betekent...

wonnen. Opvallend detail, het Verenigd Koninkrijk gaf het niet 0 punten, maar juist daar groeide het 4 weken later, op 4 mei 1974, uit tot een enorme nummer 1 hit. In de clip zitten hele opvallende glitterpakken en plateauzolen. Dat was niet alleen voor de show. In Zweden kon je in de tijd kledingkosten namelijk alleen van de belasting aftrekken als de outfits zo extreem waren dat je ze onmogelijk als gewone kleding op straat kon dragen. In de beginjaren, want daar hebben we het over, waren de bandleden van ABBA nog geen superrijke wereldsterren. Ze stonden aan het begin van hun internationale doorbraak en moesten, zoals veel artiesten, goed letten op kosten en inkomsten. Podiumkleding, reizen en producties waren duur en zo'n belastingvoordeel kon dan echt het verschil maken. Wie zijn er vandaag jarig? Jackie Jackson, natuurlijk van de Jackson 5, die wordt vandaag 75. Randy Travis is een country pop-icoon, geboren in 1959, hij wordt 67. En Olita Adams, de soul-legende, wordt vandaag 64. Opvallende momenten in de charts. Nou, op deze dag in 2024 domineert Taylor Swift de Billboard Hot 100 met 14 nummers tegelijk. Inclusief Fortnite met Post Malone op nummer 1. In 1956, we gaan een stukje terug in de tijd. Gene Vincent neemt in Nashville de rockabilly-klassieker Bebop Luba. Je kent hem wel, hè? Op een van de eerste echte rockhits. In 1973, op 4 mei, begint Led Zeppelin aan hun legendarische Noord-Amerikaanse tour met lasers, pyrotechniek en een privéjet. Ja, toen al. In 1999 lanceert Jennifer Lopez haar solo-carrière met de debuutsingle If You Had My Love, die meteen naar nummer 1 schiet in de Billboard Hot 100. En ze is de eerste artiest sinds Britney Spears die met een debuutsingle direct de top haalt. Het nummer is een eerlijk en direct liefdesverhaal over het begin van een relatie. Jennifer stelt duidelijke voorwaarden, vertrouwen, loyaliteit en geen leugens. Het nummer was oorspronkelijk, dat zou je niet verwachten, bedoeld voor Michael Jackson. Hij hoorde de demo en Michael zei: nee, dit is perfect voor een vrouwelijke artiest. Ook Destiny's Child en Chante Moore wilden het nummer opnemen, maar de producer koos uiteindelijk voor J-Lo. Later vertelde Jennifer Lopez dat het nummer sterk overeenkomt met haar eigen ervaringen. In 2026 is ze opnieuw veel besproken. Ze is gescheiden van Ben Affleck en ze zegt nu dat ze happy single is en dat ze zich in haar happy era bevindt. Maar er gaan geruchten over een mogelijke romance met acteur Brad Goldstein. En die is bekend van de serie Ted Lasso. De twee werden samen gespot bij de Golden Globes 2026. Misschien zingt Jennifer het wel voor hem. If You Had My Love.

0: soundtrack van het jaar.
1: 1981.
2: 1981, de eerste berichten over de AIDS-epidemie verschenen in juni. Er kwam een rapport uit van de Amerikaanse Gezondheidsdienst, het CDC, over een zeldzame longontsteking bij homoseksuele mannen in Amerika. De kraakbeweging zorgde voor sociale spanningen, vooral in Nederland. Wereldwijd was er fascinatie voor het sprookjeshuwelijk van prins Charles en Lady Diana. 29 juli 1981, bekeken door meer dan 750 miljoen mensen. Economisch was er nog de nasleep van de oliecrisis van 1979. Jawel, ook toen was er een oliecrisis met recessie en werkloosheid. De mode van 1981 was echt de overgang van de disco-jaren naar die kenmerkende ethisch look. Aerobics-invloeden kwamen op leg warmers, headbands, de ergste stof die er bestaat, spandex en felgekleurde sportkleding. En de preppy style kwam in, hè, de Ivy League look, polo's, chino's, loafers. Ik heb ze jaren gedragen. 20 januari was de vrijlating van 52 Amerikaanse gijzelaars uit Iran. Exact na de inauguratie van de Republikeinse president Ronald Reagan. En daarmee kwam een eind aan een 444 dagen durende gijzeling. Dus van Amerikanen in Iran. Waar luisterden we naar in die tijd? Nou, dit was een mega-hit, Champagne. Houdbouders. Deze soul ballad stond op nummer 1 in de jaarlijst en was een enorme zomerhit. Het nummer bestond trouwens al veel langer. Het was oorspronkelijk een weinig opgemerkt B-kantje in 1975 van de voorganger van de band The Water Brothers Band. Toen ze van water naar champagne gingen, toen besloten ze het nummer te heropnemen met een frissier, wat funkier geluid. En dat werd hun grootste succes. Overigens heeft de hele band Champagne zich niet genoemd naar het prettige drankje, maar ze hebben zich vernoemd naar hun hometown. De stad Champagne in Illinois, natuurlijk Amerika. Het nummer werd uitgebracht. Het is ook een heel romantisch nummer, dus bijna kan dat niet anders. Het werd uitgebracht door de groep Champagne op Valentijnsdag 1981.

zo'n schoolfeestjes schuifelplaat. Was een enorme hit in Nederland. Echt nummer 1 in de jaarlijst van de Nederlandse top 40.

0: 1981.
1: Waar keken we naar? Nou, in 1981 begonnen we met kijken naar MTV. Die werden op 1 augustus 1981 gelanceerd. En de eerste videoclip die ze uitzonden was Video Killed the Radio Star. Hè? Hoe symbolisch is dat? Waar keken we naar? Nou, we gingen naar Raiders of the Lost Ark, hè? Indiana Jones, Superman 2... On Golden Pond, dat was de grote Oscar-winnaar met Katharine Hepburn en Henry Fonda. Arthur, bijzonder geestige komedie met Dudley Moore. Stripes en Chariots of Fire, die kregen de Oscar voor de beste film. En we keken massaal naar Dallas en in Nederland naar, misschien ken je dat programma nog, Babylonië. Was extreem populair met miljoenen kijkers. Wat was nou de nummer 1 hit in Amerika? Betty Davis Eyes van Kim Carnes. Het haalde in tientallen landen, in 15 landen, de nummer 1 positie. Met dat unieke, beetje rasperige stemgeluid van Kim Carnes. Het nummer gaat over actrice Betty Davis. Betty Davis zelf was toen 73 en was dol enthousiast. Ze stuurde brieven naar Kim Carnes en de schrijfsters achter het nummer om te bedanken dat ze deel uitmaakte opeens van de moderne tijd. Haar kleindochter vond oma opeens cool. Davis en Carnes werden zelfs vrienden tot haar dood in 1989. Betty Davis zei in haar memoires: "It was a thrill to become part of the rock generation."

0: soundtrack van het jaar.
1: 1981.
2: En dit was een andere monsterhit. Endless Love van Diana Ross en Lionel Richie. He, Kim Carnes stond 8 weken op nummer 1. Dit nummer stond 9 weken op nummer 1. En was daarmee de langzittende nummer 1 van 1981. Enorm succes in Europa, Azië en Zuid-Amerika. Wereldwijd een van de best verkochte singles van het jaar. Het nummer werd geschreven door Lionel Richie in slechts 1 nacht voor de gelijknamige film. Hij dacht eerst, ja, dit nummer is eigenlijk veel te simpel. Maar het werd uiteindelijk een van de best verkochte liefdesliedjes aller tijden en zijn doorbraak als solo superster buiten de Commodores. De opnames waren trouwens wel een logistieke nachtmerrie. Diana Ross was in Las Vegas en Tahoe aan het optreden. Lionel Richie kon niet weg. Dus ze vonden 1 vrije nacht in Toronto, Canada, of all places, om het duet op te nemen. Richie zei later wel wat ik schreef en wat Diana toen zong. Dat zijn 2 verschillende dingen. Zij zetten een ongelooflijke prestatie neer. Het nummer werd een eeuwige trouwerijklassieker. Ondanks het feit dat de film eigenlijk over een obsessieve tienerrelatie gaat.

0: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire traditie

0: half twee.
1: Principeakkoord Westwerf roept volgens de Monumentenraad ernstige vragen op. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het principeakkoord voor het bouwplan op Westwerf aan de Sint-Annabaai staat volgens de Monumentenraad Curaçao op losse schroeven. De raad geeft aan dat een fundamentele belangenafweging ontbreekt, terwijl dit wettelijk verplicht is. Het plan voor nieuwbouw op de Westwerf wijkt af van de geldende voorschriften op het gebied van bouwvolume, de hoogte tot 22 meter en de massale rechthoekige vormgeving passen volgens de Monumentenraad niet bij het historische karakter van de binnenstad. Volgens de raad brengt het plan voor deze massale bouw op de Westwerf risico's met zich mee voor de UNESCO werelderfgoedstatus van Willemstad. En heel veel mensen zijn afgelopen weekend naar Otrabanda gegaan om de vele bijzondere zeilschepen te bewonderen die in de Sint-Annabaai liggen in het kader van Velas Curaçao Rendezvous 2026. De historische talships uit Spanje, Peru, Colombia en Uruguay zijn heel mooi om te bekijken overdag, maar zien er vooral 's nachts prachtig uitgelicht uit. Bezoekers kregen de kans om de schepen van dichtbij te bekijken en meer te leren over hun geschiedenis. Ook trokken de gratis concerten op het Brionplein veel mensen. Daarbij traden zowel lokale artiesten op als de bekende Wilfrido Vargas, die wordt gezien als de peetvader van de Dominicaanse merengue. De meeste schepen zijn nog tot en met 8 mei te bewonderen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sheerma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: If you love somebody, set them free. Sting.
5: Daar zijn

0: you love somebody, set them free. Een wellicht goed relatieadvies van Sting.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, het is 17,5 minuut voor 2. We gaan straks live schakelen naar de dodenherdenking op de Dam. En ook hier bij Paradise FM zijn we natuurlijk 2 minuten stil. Vandaar wat vroeger dan gebruikelijk het volgende.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Op een groot muziekfestival in Duitsland gebeurde iets opvallends. Niet jonge DJ's, maar vrouwen van boven de 60 stonden achter de draaitafels en veroverden moeiteloos het publiek. Tijdens onder meer het Co-pop, Co staat dan voor Cologne, Keulen, in Keulen dus, kreeg een bijzonder initiatief vorm. Onder de naam Forever Fresh volgde een groep vrouwen van 60 tot 90 jaar een intensieve DJ-workshop. Sommige van hen hadden zelfs nog nooit met digitale apparatuur gewerkt. Maar ze leerden in korte tijd alles over beat matchen, mixen en het lezen van een publiek. Het resultaat was indrukwekkend. Op het podium draaiden ze geen nostalgische muziek, maar een verrassende mix van disco, pop, rock en moderne elektronische stijlen. Klassiekers uit de jaren 70 en 80 liepen moeiteloos over in hedendaagse clubtracks. En dat werkte aanstekelijk. Het publiek ging niet alleen los op de muziek, maar vooral op de energie die deze vrouwen uitstraalden. Een van de blikvangers was de 90-jarige DJ Miss Crazy Irma, die haar rollator verruilde voor de draaitafels en zichtbaar genoot. Staan beelden op CNN van. Op de grote schermen zagen bezoekers geen oma's, maar artiesten die net zo gepassioneerd zijn als elke andere DJ. Deze beweging staat niet op zichzelf. Ze bouwt voort op pioniers zoals Red Flowers, die op haar 68ste begon met draaien en wereldwijd succes boekte. Wat ooit uitzonderlijk was, groeit nu uit tot een bredere trend. Ouderen die actief deelnemen aan de clubcultuur. Na hun set doken de dames niet direct het bed in. Integendeel, ze bleven urenlang op het VIP-dek dansen bij de andere acts. Een prachtig bewijs dat je pas oud bent als je stopt met bewegen op de beat. Het officieuze motto van de workshop was: muziek heeft geen rimpels. Wie past daar nou beter bij dan Madonna? Met de iconische regel: music makes the people come together, is dit wel het lijflied voor dit festivalmoment. Madonna is zelf het levende bewijs dat je als vrouw in de muziekindustrie de regels over leeftijd aan je laars kan lappen. Haar vriend, ze is zelf nu 67, ze nadert de 70, maar haar vriend is 37 jaar jonger. Je hoort hier bij Paradise FM. Music van Madonna.

Take My Breath Away van Berlin. We gaan zometeen schakelen met de dodenherdenking live op de Dam in Amsterdam. Doe nog één plaatje. Dat is Nick Kershaw met The Riddle. Vandaag 4 mei 2021 overleed deze Britse popzanger en natuurlijk ook bekend als model. Hij is slechts helaas 59 jaar geworden. Ook bekend natuurlijk van It's Time You Break My Heart. Maar je hoort hem nu met The Riddle.

Kershaw met The Riddle. Het is bijna 3 minuten voor 2, oftewel 3 minuten voor 8 in Nederland. We gaan schakelen en luisteren naar Frank van Sprang van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, die momenteel live op de Dam praat. Ook bij Paradise FM zijn we straks 2 minuten stil. Dus het nieuws hoor je natuurlijk iets later dan gebruikelijk.

0: Ja, het schakelen lukt raar genoeg niet. Ik snap niet helemaal waarom. Want ik hoor geluid.
1: Ja, 2 minuten. Waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als eersten een krans bij het Nationaal Monument.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het principeakkoord voor het bouwplan op Westwerf aan de Sint-Annabaai is onzeker, aldus de Monumentenraad Curaçao. De raad wijst op het ontbreken van een noodzakelijke belangenafweging. Het nieuwbouwplan voldoet niet aan de voorschriften en kan de UNESCO-werelderfgoedstatus van Willemstad in gevaar brengen. Voorzitter Luzette Verboom-Fairbairn stelt vragen over de wettelijke basis van het akkoord. Afgelopen weekend bezochten veel mensen Otrobanda om de bijzondere zeilschepen te bekijken die in de Sint-Annabaai liggen tijdens Velas Curaçao Rendezvous 2026. De schepen zijn zowel overdag als 's nachts prachtig verlicht. Bezoekers konden meer leren over hun geschiedenis en genieten van gratis concerten op het Brionplein met onder andere Wilfrido Vargas. De meeste schepen zijn tot en met 8 mei te zien. Dan nog internationaal nieuws. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Mereva zijn zeker 6 doden gevallen en 30 mensen gewond geraakt. De aanval beschadigde huizen, winkels en andere gebouwen. Een regionale gouverneur meldt dat het puinruimen 2 dagen zal duren. Onder de gewonden is ook een 2-jarige peuter. Rusland ontkent opzettelijk burgers aan te vallen. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Onzeker is of de automobilist dit opzettelijk deed of dat het om een ongeluk gaat. Volgens eerste berichten zijn er 2 doden gevallen. Verdere informatie volgt later.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons

0: hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX voor...
0: Tuurlijk. Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda.

0: beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. The Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
3: Marisa Wildeboer.
5: Een hele goede maandagmiddag, Bon Simon.

Een hele goede maandagmiddag. Ja, ik zit weer gezellig voor je klaar. Van 2 tot 4 natuurlijk. Ja, het is alweer middag. Ongelooflijk, het gaat weer hartstikke hard. En wat hebben we een lekker lang weekend gehad. Tenminste, althans, ik wel. Ik was natuurlijk vrijdag, was ik ook al vrij. En ja, zo'n extra dagje is dan toch wel echt lekker. Ik heb zoveel bijgeslapen naar Kingsfest. Ik denk dat ik het echt even nodig had. Ja, ik werd wakker. Ik was even wakker. Ik ging mijn bed weer in. Ik sliep weer. Ongelooflijk. Maar wat was het leuk? Ik kijk er zo goed op terug. Er wordt nog steeds heel veel content geplaatst van Kingsfest op Kingsfest Curaçao. Dus hou dat zeker in de gaten, want we hebben nu de foto's en alles ook binnengekregen. Dus ga kijken of je jezelf misschien kan spotten. En nogmaals bedankt dat je er was. We hebben echt enorm genoten met elkaar. Ik zit natuurlijk weer voor je klaar. Ik heb de muziekquiz natuurlijk. Vanessa Werkhoven gaat bij me aanschuiven. Maar vooral heel erg veel lekkere muziek.

0: Even met One More Night hoorde hier op Paradise FM. Straks heb ik voor je klaarstaan heel veel goede muziek van onder andere Janet Jackson en Stevie Wonder.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De leukste

0: thuisfm.cw.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
0: Coeurblue, let us surprise you.
2: Coco Speech, de

0: vroeg tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Principeakkoord Westwerf roept volgens de Monumentenraad ernstige vragen op. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het principeakkoord voor het bouwplan op Westwerf aan de Sint-Annabaai staat volgens de Monumentenraad Curaçao op losse schroeven. De raad geeft aan dat een fundamentele belangenafweging ontbreekt, terwijl dit wettelijk verplicht is. Het plan voor nieuwbouw op de Westwerf wijkt af van de geldende voorschriften op het gebied van bouwvolume, de hoogte tot 22 meter en de massale rechthoekige vormgeving passen volgens de Monumentenraad niet bij het historische karakter van de binnenstad. Volgens de raad brengt het plan voor deze massale bouw op de Westwerf risico's met zich mee voor de UNESCO werelderfgoedstatus van Willemstad. En heel veel mensen zijn afgelopen weekend naar Otrabanda gegaan om de vele bijzondere zeilschepen te bewonderen die in de Sint-Annabaai liggen in het kader van Velas Curaçao Rendezvous 2026. De historische talships uit Spanje, Peru, Colombia en Uruguay zijn heel mooi om te bekijken overdag, maar zien er vooral 's nachts prachtig uitgelicht uit. Bezoekers kregen de kans om de schepen van dichtbij te bekijken en meer te leren over hun geschiedenis. Ook trokken de gratis concerten op het Brionplein veel mensen. Daarbij traden zowel lokale artiesten op als de bekende Wilfrido Vargas, die wordt gezien als de peetvader van de Dominicaanse merengue. De meeste schepen zijn nog tot en met 8 mei te bewonderen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
7: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivis Foodbox. Bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee. Niet op de smaak. Chivis Foodbox. Wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
8: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
9: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
10: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
11: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
12: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt.
2: Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboek.
12: Ja, en hier is Janet Jackson met Nasty.

Part-time lover van Stevie Wonder hoorde je op Paradise FM. Nu een nummer dat uitkwam begin jaren 2000. En het is een van de bekendste tracks van hun geworden. Het is echt een zomers nummer. En het is ook wel heel erg toepasselijk naar Curaçao. Eigenlijk naar Curaçao toe. Ik woon nu, even kijken, moet ik het goed zeggen? Ik woon hier nu 9 maanden. En het islandleven bevalt me echt supergoed. Ik voel me echt helemaal een island girl. Dus daar hoort natuurlijk ook een beetje een islandliedje bij. Hier is Island in the Sun van Weezer.

Say It Right hoor je op Paradise FM. Straks heb ik nog heel veel goede muziek klaarstaan. Zoals van onder andere Pink, Ed Sheeran zie ik nog staan en nog veel meer. Maar nu gaan we eerst naar een echte 80s klassieker. Here's Rhythm of the Night.

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sherman Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostatopa.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De toename van sargassum langs de kust van Curaçao leidt tot een zorgwekkende situatie. Vrijwilligers hebben al 4 zeeschildpadden gered. De organisatie Sea Turtle Conservation Curaçao zoekt dringend extra vrijwilligers voor het spotten en redden van schildpadden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@curaçaoturtles.org. De revalidatie kan maanden duren totdat de baai weer schoon is. Het principeakkoord voor het bouwplan op Westwerf aan de Sint-Annabaai is onzeker, aldus de Monumentenraad Curaçao. De raad wijst op het ontbreken van een noodzakelijke belangenafweging. Het nieuwbouwplan voldoet niet aan de voorschriften en kan de UNESCO-werelderfgoedstatus van Willemstad in gevaar brengen. Voorzitter Luzette Verboom-Verbern stelt vragen over de wettelijke basis van het akkoord. Dan nog internationaal nieuws. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident vond plaats om 18:15 in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Over de verwondingen en de omstandigheden is nog niets bekend. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Mereva zijn zeker 6 doden gevallen en 30 mensen gewond geraakt. De aanval beschadigde huizen, winkels en andere gebouwen. Een regionale gouverneur meldt dat het puinruimen 2 dagen zal duren. Onder de gewonden is ook een 2-jarige peuter. Rusland ontkent opzettelijk burgers aan te vallen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar StarCuras.

0: mogelijkheden eindeloos. We zien je snel bij Sanisil en Keukenzeel aan de Siruloraweg 205.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: This is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
4: Een hele goede maandagmiddag, Bonsiman.

is straks weer tijd voor de muziekquiz. Ja, we gaan hem weer spelen. En deze keer spelen we natuurlijk weer voor een dinerbon voor twee. En deze keer voor Café de Tijd. Hier op Curaçao, op is op geld daar. Nou, we weten allemaal wel wat dat inhoudt.

0: muziekquiz.
1: Ja, we spelen hem de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Café De Tijd. Op is op. Ja, je hoeft daar helemaal niet zo heel veel voor te doen. Ik heb zo weer een vraag voor je klaarstaan. En het enige wat je moet doen is het even opsturen. Het antwoord even opsturen. Ja, zo makkelijk kan het zijn. Nou, ga er goed voor zitten. Ik ga hem instarten. Hier komt de vraag van vandaag.
0: Wat is hier weggepiept?

0: paradisefm.cw.
1: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de btw er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
4: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
5: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
4: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
5: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Bij Tinto Barricochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barricochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
8: Principeakkoord Westwerf roept volgens de Monumentenraad ernstige vragen op. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het principeakkoord voor het bouwplan op Westwerf aan de Sint-Annabaai staat volgens de Monumentenraad Curaçao op losse schroeven. De raad geeft aan dat een fundamentele belangenafweging ontbreekt, terwijl dit wettelijk verplicht is. Het plan voor nieuwbouw op de Westwerf wijkt af van de geldende voorschriften op het gebied van bouwvolume, de hoogte tot 22 meter en de massale rechthoekige vormgeving passen volgens de Monumentenraad niet bij het historische karakter van de binnenstad. Volgens de raad brengt het plan voor deze massale bouw op de Westwerf risico's met zich mee voor de UNESCO-werelderfgoedstatus van Willemstad. En heel veel mensen zijn afgelopen weekend naar Otrabanda gegaan om de vele bijzondere zeilschepen te bewonderen die in de Sint-Annabaai liggen in het kader van Velas Curaçao Rendezvous 2026. De historische tallships uit Spanje, Peru, Colombia en Uruguay zijn heel mooi om te bekijken overdag, maar zien er vooral 's nachts prachtig uitgelicht uit. Bezoekers kregen de kans om de schepen van dichtbij te bekijken en meer te leren over hun geschiedenis. Ook trokken de gratis concerten op het Brionplein veel mensen. Daarbij traden zowel lokale artiesten op als de bekende Wilfrido Vargas, die wordt gezien als de peetvader van de Dominicaanse merengue. De meeste schepen zijn nog tot en met 8 mei te bewonderen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
9: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. bedimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Ja, en ik heb voor je klaarstaan Relight My Fire.

0: hoorde hier op Paradise FM. Ja, en er is weer iemand bij me aangeschoven. Iemand die een weekje lekker vrij is geweest met de benen omhoog. Vanessa Werkhoven.
1: Ja, ik heb er horizontaal van genoten. Echt lekker, man.
0: Ja, heb je genoten?
1: Ja.
0: Helemaal
1: ja.
0: Bijgekomen. Sowieso na Kingsfest was dit echt een toptiming.
1: Ja, ik voel me ook wel een klein beetje gewoon... Ik voel me een beetje slecht dat ik jullie heb laten zitten vorige week. Maar ja, goed, daar hebben we vakantiedagen voor, toch?
0: Ik bedoel, nou, ik geef je groot gelijk.
1: Ik neem er 3 op. Nee, ik ben wel weer ready.
0: Ja, wat lekker. Nou, ja. Wat goed. Ja, en ik heb je natuurlijk gemist met de kletspotvragen. Dus ja. Ik dacht, we gaan hem nu gelijk weer ingooien.
1: Nou, helemaal goed.
0: Ik heb weer een vraag getrokken uit de vragen.
1: Ben heel benieuwd.
0: De vraag is, wat vind jij... Hij is zo een beetje zwaar beladen. Van de doodstraf.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh jee, ja. Jeetje, wat een intense vraag, zeg. Wat vind ik van de doodstraf? Nou ja, nee, I'm a lover, not a fighter, sowieso. En ja. Een doodstraf vind ik heel extreem.
0: I know.
1: Daar ben ik absoluut niet voor.
0: Nee.
1: Nee. Want er zijn zo vaak, hoor je, van mensen die de doodstraf krijgen.
0: Ja.
1: Hè, en hem dus ook echt krijgen.
0: Ja.
1: En dat dan uiteindelijk blijkt dat ze onschuldig waren. Sowieso vind ik niet dat wij als mens mogen beslissen over leven en dood.
0: Ja.
1: Dus nee, ik ben een boeddhist. Als ik nu zou zeggen,
0: ja.
1: Ik ben voor, dan klopt er iets niet. Nee, ik ben absoluut tegen. Nee, laat mensen die echt iets vreselijks hebben gedaan maar vastzitten. En natuurlijk, dat kost geld. Hè?
0: Ja.
1: Ik wil iemand in de gevangenis houden zijn hele leven. Maar dat gaat toch echt wel te ver.
0: Ja, nee, ben ik het mee eens. Alleen, het is wel... Aan de andere kant, het kost heel veel geld als iemand nooit meer vrij gaat komen.
1: Ja.
0: En ja, soms is het misschien ook wel het gevoel dat, hè, als er dan echt iets gebeurt voor de nabestaanden, kan het dan wel zo'n gevoel geven van, ja, dan heb jij zeg maar hetzelfde. Ja, ik heb het gelijke scenario in mijn hoofd.
1: Ja. Dus dan is het, ja, precies. Voor de nabestaanden kan het voelen als gewoon het recht tegenwiert.
0: Ja. Maar aan de andere kant is het dan ook wel weer heel makkelijk. Want dan is de dood, dan heb je eigenlijk ook niet echt geleden. Ben je ook niet wezen lijden in het leven?
1: Soms denk ik inderdaad ook van, ja, ga die consequenties maar aankijken. Ja. Hè? En ga de rest van je leven maar tegen een muur aan zitten kijken. Of misschien op een andere manier je leven beteren in de gevangenis, whatever.
0: Ja, je hebt heel veel kansen. Er zijn heel veel mogelijkheden in de gevangenis.
1: Ligt
0: toch?
1: Het natuurlijk ook al, wel waar aan waar
0: dat is
1: je
0: waar.
1: Vast
0: ja, daar heb je gelijk in. Ja.
1: Ik zit wel tegelijk te denken, hè, want we hebben het hier nu over. En dan ben ik heel stellig in mijn reactie van, nee hoor. Wij beslissen niet over leven en dood. Maar dan komt ineens bij mij de vraag omhoog, ja, maar wat als iemand mijn kinderen iets aan?
0: Nou, zo'n scenario had ik ook in mijn hoofd. En daar zat ik over na te denken.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, dan als ouder zijnde... Dan, ja, ik denk dat je zoveel woede voelt.
1: Ja.
0: En dat je dan denkt, dat je dan misschien enige rust kan ervaren als dat het dan zou zijn. Als zo'n iemand dan de doodstraf zou krijgen.
1: Nee, ik zou met alle liefde die ik in me heb, zou ik toch iemand die mijn kinderen iets vreselijks aandoet, daar zou ik zelf wel een einde aan kunnen maken.
0: Ja.
1: Misschien zou ik hem eerst zelfs wel een weekje in de stoel zetten ergens.
0: Ja. Ja, het goede gesprek.
1: Dan verandert de zaak, hè?
0: Wist je trouwens dat, ik weet niet waar in welk land dat is, maar daar was vroeger, als er dan de doodstraf was, dan hadden ze 3 knoppen. En dan moesten 3 medewerkers moesten alle 3 op hetzelfde moment op de knop drukken. En dan gebeurde het op dat moment. En dan voelde diegene zich dus niet schuldig.
1: Van, ik heb het gedaan.
0: Precies.
1: Je kan altijd nog denken, ja, maar misschien was jij net eerder.
0: Ja, ja.
1: Weet je niet wie de eerste was?
0: Dat je zelf niet gaat knoppen.
1: Nou ja,
0: okay, interessant.
1: Is ook bizar dat je daar over na moet denken, toch? Nou ja, weet je, nee. In principe natuurlijk absoluut niet.
0: Nee. Oké, nou, daar ben ik het mee eens. Nou, heb je nu een andere mening? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. Ik ben heel benieuwd. Eigenlijk.
1: Ja, heel leuk dat je met deze vraag komt de eerste keer. Ik heb alleen weer behoefte aan een week vakantie.
0: Bossie man, Vanessa.

0: Michael Bublé met Everything hoorde hier op Paradise FM. Voor mij zit het er alweer op. Het is weer ongelooflijk snel gegaan. Maar ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Morgen, overmorgen, nou in ieder geval tot vrijdag zit ik natuurlijk weer voor je klaar van 2 tot 4. Dankjewel en veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of

0: Muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
3: Coeurblue, let us surprise you.
4: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostatopa.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week gestart. 658 leerlingen doen eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. HAVO-leerlingen begonnen met papiaments. Lokale ontwikkeling van examens sluit beter aan bij de situatie op het eiland. De eindtoets funderend onderwijs is dit jaar afgeschaft. Bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Het incident gebeurde tijdens een show in Popayán, waar 40 mensen gewond raakten. De politie meldt dat een mechanisch defect aan de truck de oorzaak was. Videobeelden tonen de truck die door een groep toeschouwers rijdt.
1: Dan nog internationaal nieuws. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident vond plaats om 18:15 in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Over de verwondingen en de omstandigheden is nog niets bekend. Op de Dam in Amsterdam zijn kort voor de nationale dodenherdenking 8 mensen opgepakt. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, meldt de politie. Het wegvoeren van de demonstranten is volgens ooggetuigen rustig verlopen. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
0: Het overwerken is begonnen. Let's go straight ahead.

Ben met I'm Your Baby Tonight. Nou, ik ook hoor. Ik ben weer terug opgeladen en wel. En ik ben er weer voor je. Van 4 tot 7 werk ik speciaal voor jou over hier bij Paradise FM. Om de overgang van de middag, van de drukke werkdag, de maandag, naar de avond een klein beetje te verlichten. Tenminste, ik hoop dat me lukt. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen. Met een hoop gezelligheid, fijne muziek en goed, hier en daar wat nodig nieuws natuurlijk. Ik heb onder andere zometeen eventjes mijn wekelijkse ontmoeting met Linda. Linda op Curaçao, die een aantal jaar geleden met haar gezin emigreerde naar het eiland. En zij heeft op dit moment een beetje lichte examenstress. Tenminste, haar zoon die gaat examen doen. Zoals zovelen, hè, dat begint allemaal weer. HAVO, VWO, VSBO leerlingen, ze zijn er allemaal hopelijk klaar voor. En ik ga zo eventjes met haar bellen hoe zij dit ervaart. Ik geloof dat haar kind examen gaat doen op Bonaire. Dus waarom en hoe en wat, dat vertelt ze zo meteen allemaal eventjes tegen ons. Verder bel ik eventjes met Nadine, onze Nadine, want die is in Otrobanda bij de Velas Curaçao natuurlijk. Hè? De Rendezvous 2026, de prachtige schepen die hier liggen. Afgelopen weekend was de opening met, als je hier wat herrie op de achtergrond hoort, de airco wordt gesurfaced. Dan weet je dat ook gelijk. De tent wordt niet afgebroken, nee, het wordt juist gerepareerd. Want het was bijna een soort waterballet hier. Ja, dat heb je af en toe. Maar goed, dat is wat je hoort. Verder dus Nadine zometeen even bellen, kijken hoe het daarvoor staat, hè, en hoe prachtig het is. Ik weet niet of jij al bent geweest. Ik heb nog niet gekeken, maar ik ben wel erg nieuwsgierig. Dus laten we ons zo even door Nadine bijpraten. Verder doe ik het wekelijkse maandagbelletje met Angela op Aruba, om ook eventjes op de hoogte te blijven van hoe het daar allemaal gaat. En mag ik natuurlijk een lekker diner voor twee weggeven weer. Een diner voor twee bij Op is Op Café de Tijd. Kun je winnen als je meespeelt met de muziekquiz. En ook daar geef ik je natuurlijk de kans voor. Dat en nog veel meer. Maar laten we even relaxed beginnen. Ja, doe even rustig. Juan Luis Guerra is hier voor je met Bachata en Vokhoka. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Lekker dan!

0: muziekquiz. Muziekquiz.
1: Oh ja hoor, het is weer zover. Ik mag weer iemand blij maken met wat lekkers te eten. Vandaag geven wij weg een lekker diner voor twee bij Op is op Café de Tijd. Als je meespeelt met de muziekquiz, maak je daar dus kans op. Ja, ben je daar nou nog nooit geweest? Het schijnt dus dat ze daar echt de allerlekkerste spare ribs van het eiland hebben. Gewoon lekker met je handen eten, dat is wat je daar behoort te doen. Binnenkort misschien wel aan jou, hè? Als je meespeelt met de muziekquiz tenminste vandaag. Luister even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Wat is hier weggepiept?

Dat is een hoop tekst. En daar is slechts één woordje weggepiept. En aan jou de vraag natuurlijk, welk woordje? Wil jij lekker binnenkort eventjes aan de spare ribs of iets anders lekkers bij Op is op Café de Tijd? Dan zou ik zeker meespelen. 675-1031, daar mag je antwoord heen. En misschien maak ik jou dan straks blij met een heerlijk diner voor twee bij Op is op Café de Tijd. Hier is Duran Duran.

0: SFM en Duran Duran met Skin Trade hoor je. De toename van sargassum leidt tot onder andere een hoop stankoverlast. Maar ook de zeeschildpadden hebben er last van. De Sea Turtle Conservation komt in actie, maar heeft daar hulp bij nodig. Waar hebben ze hulp bij nodig en hoe kun je je aanmelden? Dat bespreek ik zo meteen eventjes met ze.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.

0: 5. Toename van sargassum leidt tot meerdere reddingsacties van zeeschildpadden. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De recente toename van sargassum langs de kust van Curaçao zorgt voor een zorgwekkende situatie. In slechts 2 dagen hebben vrijwilligers van Sea Turtle Conservation Curaçao al 4 zeeschildpadden uit kritieke situaties gered. Na de redding worden de schildpadden eerst gestabiliseerd en daarna overgebracht naar het Curaçao Sea Aquarium, waar ze verdere zorg en observatie krijgen. Dit is een hoop werk en er zijn niet voldoende mensen om dit werk te verrichten. Gezien de snelle toename van meldingen roept de organisatie het publiek dringend op om zich aan te melden als vrijwilliger voor deze reddingsacties. En bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn zondag 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Een van hen was een 10-jarig meisje. Bij het ongeluk raakten zeker 40 mensen gewond. Het incident vond plaats tijdens een show met aangepaste trucks en motorfietsen in de stad Popayán ten zuiden van Cali. Volgens de politie werd het ongeluk veroorzaakt door een mechanisch defect aan het voertuig. Op de videobeelden is te zien hoe de truck na een stunt uitwijkt en recht door een groep toeschouwers rijdt. Een aantal mensen wist nog te vluchten. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Refort. Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij ontdekken

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
3: Met zometeen de Pet Shop Boys naar Irene Cara.

0: Paradise FM en je hoorde de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. En what have I done to deserve this? Ja, dat vraag je je wel eens af, Paradise. Toch? Soms vraag je je wel eens af, waarom gebeurt mij dit? Hoezo? Ja, ik geloof dat alles altijd een soort van lotsbeschikking is. Maar ja, goed, of dat echt waar is, dat weet ik natuurlijk ook niet. Hè? Dat je alles wat er gebeurt over je afroept. Het is 4:50 geweest. De hoogste tijd dus om mijn wekelijkse ontmoeting te doen. Of onze wekelijkse ontmoeting met Linda. Linda emigreerde een aantal jaar geleden met haar gezin naar Curaçao. En dat heeft natuurlijk allerlei consequenties. Hele leuke dingen, maar ook uitdagende dingen. En dit deelt ze allemaal op haar Instagram pagina Linda op Curaçao. En ik heb haar vandaag aan de lijn. Normaal in de studio, maar vandaag aan de lijn. Dag Linda.
1: Hallo, hallo.
0: Hoi. Ja, want jij bent echt even te druk om naar de studio te komen, hè, vandaag.
1: Nou, er lopen inderdaad wat dingen. We hebben opeens een fosterpuppy. En gewoon een drukke dag, zeg maar. Mijn zoon die gaat examen doen.
0: Ja.
1: Dat start deze week. Dus dat vraagt nogal wat planning en voorbereiding, ja. En dan is de dag zo vol.
0: Ja, ja, ja. En dan zou je je af kunnen vragen, hoezo is dit planning en voorbereiding voor jou als hij toch eindexamen moet doen? Vertel,
1: ja,
0: hoe zit dat?
1: Nou, hij zit op een particuliere school en dat betekent dat hij staatsexamen moet gaan doen. En dat is op Bonaire, want dat is Nederlands grondgebied.
0: Ja.
1: Dus hij gaat de komende weken op en neer vliegen naar Bonaire. We hebben een hele planning. Morgen moeten we hem afzetten op het vliegveld. En dan moet je ook alles mee. Paspoort, cedula, schoolboeken, kleding, wat lekkers natuurlijk. Dus ja, het is nogal een planning.
0: Ja, en je zegt hij gaat op en neer, dus gaat hij steeds dagjes? Of blijft hij ook even een paar nachtjes slapen?
1: Nou, hij blijft nu tot vrijdag. En dan heeft hij al 3 examens deze week. Dan komt hij weer terug. En dat gaat een beetje 3 weken zo op en neer.
0: Ja.
1: Soms heeft hij 1 examen en dan is hij de volgende dag weer terug. Nou, en dan heeft hij ook nog in juni een examen, 2 examens. En ze hebben ook nog mondeling examens, dat is in juli. Dus het is echt een heel lang traject.
0: Heb je al een beetje spijt van het feit dat je dit nu hier moet doen? Want dat zou toch echt wel een stuk makkelijker zijn als je in Nederland was gebleven, toch? Dat je gewoon lekker op het fietsje naar school en thuis eventjes een broodje eten en weer door.
1: Nou, klopt. Het is ook een beetje loslaten. Want ja, normaal als je examen gaat doen, als ik naar mijn eigen examen kijk, ja, dan kom je thuis en dan krijg je van je moeder wat lekkers en je wordt gepamperd. En weet je wel, dus is het goed gegaan? Nou, ga maar relaxen. Ja, en nu moet je het echt loslaten.
0: Ja.
1: En je kan er niet bij zijn. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, hij wordt 17, dus hij is ook niet super jong. En ja, het is ook wel een hele ervaring. Hij heeft er ook echt wel zin in. En ik zeg ook van, maak er ook gewoon een leuke tijd van. Dus,
0: dat is ook zo.
1: Ja.
0: Ik vind sowieso wel, hè, we wonen op een eiland. En af en toe denk ik, voor de jeugd dan, hè, voor de kinderen. Het is best wel, je groeit best wel beschermd op. Juist ook omdat je niet overal op de fiets zelf naartoe kan. Maar je ouders moeten je brengen. Dus je ouders zien ook continu waar je bent, met wie je bent. Maar aan de andere kant heb ik ook wel het idee dat de kinderen, hè, dat onze kinderen hier toch ook wel wat sneller volwassen worden.
1: Ja, dat denk ik. Nou ja, kijk, dit is een voorbeeld inderdaad. In ons geval dan, hè, want dat is niet voor iedereen hetzelfde. Nee. Maar dat, ja, hij moet alleen op en neer. En ja, ik ben ook wel dat ik denk, ga straks maar ook lekker een keer naar Nederland zelf. Dat lijkt hem ook heel erg leuk.
0: Ja.
1: En ja, ik zeg ook van, als je straks 18 bent, ga ook maar zo snel mogelijk je rijbewijs halen. Zodat je gewoon lekker je ding kan doen hier op het eiland.
0: Ja.
1: Ja, wat je zegt, ze groeien inderdaad beschermd op. Maar daar vind ik ook wel weer een voordeel hebben, hoor. Je krijgt toch wel veel mee van hun jeugd. Je zit veel met ze in de auto, je brengt ze overal heen.
0: Ja.
1: Je weet met wie ze omgaan. Ja, dus dat. Kijk, en het is vaak ook zo, de ene ouder brengt, de andere ouder haalt. Dus ja,
0: klopt.
1: Het heeft ook wel weer voordelen.
0: Ja, absoluut. Hey, en is hij er zelf klaar voor?
1: Ja, hij is er wel klaar voor, hoor. Hij zit wel echt zo van, wanneer stop je nu met leren, hè? Wanneer weet je genoeg, zeg maar. Dus hij vindt het, hij is best wel relaxed onder eigenlijk. Dus ja, ik denk dat hij er wel klaar voor is.
0: Ja, nou, dat klinkt in ieder geval goed. Dat hij zich afvraagt, wanneer weet ik genoeg. Dus dat betekent dat hij wel echt, helemaal goed beslagen ten ijs wil komen. En niet de kantjes ervan afloopt. Tenminste, zo klinkt het niet.
1: Nou ja, in die zin hebben we er weinig werk van. Hij doet het echt allemaal zelf. Ja. Toevallig is mijn man nu even bezig met hem met wiskunde. Want dat vindt hij erg lastig. Dat heeft hij vrijdag dan al.
0: Ja.
1: Maar verder, ja, hij doet het echt allemaal zelf. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dan dat hij het echt super doet.
0: Hartstikke leuk. Heel goed. Hey, en ja. Even kijken. Wat zat ik verder nou te denken? Ik wilde je nog wat vragen. Maar, jij zegt net, ik heb een. Hoe kom jij ineens aan een foster puppy?
1: Ja,
0: wat is dat
1: nou? De kinderen vragen echt al heel lang van, goh, zullen we dat doen? Ja. En we hebben zelf al een hond. En wij hadden echt een beetje de boot afgehouden, want we zijn best wel vaak weg. En ja, ik voel dat ook verantwoordelijkheid. Je moet er dan ook een tijdje voor zorgen.
0: Ja.
1: En we hadden nu zoiets van, nou ja, Lucas die gaat examen doen. Dus we zijn toch tot juli op het eiland. We gaan nergens heen. Dus nou ja, dan kan het nu, hè?
0: Ja.
1: Nou, en toen zouden we een hondje krijgen voor 2 weken. En die was al geadopteerd. Maar ja, toen vonden ze dit hondje op het schoolplein vorige week. En ik had contact met iemand die de fosters regelt en de adoptie. En die zei van, goh, als we nu dat ene hondje laten en als jij dan deze neemt. Nou, dus zo hebben we de deal, of de deal, maar zo hebben wij dit hondje opgevangen. Ja, en ze is nog maar 4,5 week.
0: Ja, ach goh.
1: Ja,
0: ga je er houden ook, of ga je er gewoon even voorsteren en daarna lekker proberen iemand te vinden?
1: Ja, wij gaan echt wel iemand proberen te vinden, want we hebben zelf een hond. En ja, die vindt het wel oké, maar die is ook al een beetje ouder. Dus ik denk niet dat dat echt gaat werken, 2 honden. En het is best wel druk dan ook, vind ik,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja. Ja, want ik volg jou natuurlijk op je Instagram, Linda op Curaçao.
1: Ja.
0: En dan zie ik jou weer het ene moment gewoon je hele huis opruimen. Alles netjes en helemaal strak. En vervolgens word je weer wakker en dan moet je weer beginnen. Denk ik, nou, volgens mij heb je genoeg te doen.
1: Ja, nou, dat klopt.
0: Lekkere hond erbij.
1: Ja, nou, ik vind het leuk voor Eve, hoor. En ik heb ook tegen de kinderen gezegd van, ja, jullie zijn nu oud, dus ga maar mooi helpen.
0: Ja.
1: En voor Eve is het leuk. En het is echt een heel schattig hondje. En ze heeft echt heel veel liefde nodig. Maar we zoeken wel echt een adoptiegezin.
0: Oké, nou ja, goed. Dan bij deze gelijk. Zullen we even een oproepje doen dan maar? Ja, vertel.
1: Ja.
0: Hoe zou je er aan smeren aan iemand?
1: Nou, ja, ze is nu 5 weken dan ongeveer. Ze heet Luna. Het is een meisje. Ze is super aanhankelijk. Ligt heel graag bij je. Komt naar je toe. Ze kan ook prima in de bench zitten. Want dat leren we haar natuurlijk nu al op jonge leeftijd.
0: Mm-hmm.
1: Nou, met kinderen gaat het heel goed. Ze heeft alle vrienden al leren kennen van onze kinderen. Dus dat... heeft gewoon heel veel vertier om zich heen. En dat vindt ze heel gezellig.
0: Nou, wat goed zeg. En kunnen we er bewonderen op je Instagram?
1: Ja, zeker. Je kan even naar mijn Instagram gaan. En daar ga je allerlei video's en foto's zien. En je kan me contacten. En dan ga ik je wel doorverwijzen naar de juiste personen.
0: Kijk, hartstikke goed. Dus even Linda volgen. Linda op Curaçao. En dan zie je allerlei leuke filmpjes over het hele emigratieproces. En jouw ervaringen. Maar daarnaast natuurlijk ook het hondje. Hey, zullen wij volgende week weer even bellen? Of je komt weer in de studio. Maar ik ben erg benieuwd namelijk hoe het met Lucas gaat gaan straks op Bonaire met zijn examen.
1: Ja, leuk. Ik ga je zeker op de hoogte houden. En dan kan ik wel wat meer vertellen na de eerste week.
0: Super. Nou, wens hem heel veel succes. En papa en mama ook succes, hè, de komende dagen.
1: Ja, dankjewel. En voor iedereen die examen moet doen, ook succes natuurlijk.
0: Ja, zeker. Nou, van mij ook. Toi, toi, toi. Hey Linda, tot volgende week.
1: Doei, doei.
0: Doei.

0: vaste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schoppengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week gestart. 658 leerlingen doen eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. HAVO-leerlingen begonnen met papiaments. Lokale ontwikkeling van examens sluit beter aan bij de situatie op het eiland. De eindtoets funderend onderwijs is dit jaar afgeschaft. Bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Het incident gebeurde tijdens een show in Popayán, waar 40 mensen gewond raakten. De politie meldt dat een mechanisch defect aan de truck de oorzaak was. Videobeelden tonen de truck die door een groep toeschouwers rijdt.
1: Dan nog internationaal nieuws. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident vond plaats om 18:15 in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Over de verwondingen en de omstandigheden is nog niets bekend. Op de Dam in Amsterdam zijn kort voor de nationale dodenherdenking 8 mensen opgepakt. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, meldt de politie. Het wegvoeren van de demonstranten is volgens ooggetuigen rustig verlopen. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
5: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
6: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu, Werkhoven werkt over.
9: En Bruce Springsteen over een honger.

0: Paradise of M en Shy Guy hoorde je. Vandaag hadden we het in het nieuws en ik had het er eventjes kort met Pepijn ook over vanmiddag tijdens de lunchshow. De toename van sargassum. Ja, en dat brengt behoorlijk wat, wat vervelende situaties met zich mee. Hè. Het is wat, wat overlast, wat stanken. Ja, goed, giftige, vieze dampen. Maar ook de zeeschildpadden die hebben er ontzettend veel last van. Zodanig zelfs dat de vrijwilligers van Sea Turtle Conservation Curaçao inmiddels al 4 zeeschildpadden uit kritieke situaties gered hebben. En wie weet zijn dat er inmiddels wel meer. Ik heb Art Vreugdeel aan de telefoon van de Sea Turtle Conservation Curaçao. Een hele goede middag, Art.
1: Goedemiddag, Vanessa. Hallo.
0: Hoi, ja, 4 schildpadden
1: zijn
0: er. Ja, daar zijn we weer. Ja, ja, nou ja, dat is zo. Yeah. Wij hebben natuurlijk regelmatig belletjes. Omdat, nou ja, de zeeschildpadden hebben het niet al te makkelijk op het eiland, kun je wel zeggen. En dan wordt het op dit moment ook niet echt heel veel makkelijker op met dat sargassum erbij. Wat zijn de gevolgen van het sargassum voor de schildpadden?
1: Ja, iedereen ziet het natuurlijk al langskomen. We kregen veel berichten. Het komt zuid ook langs in grote plakaten. Maar aan de noordkant van het eiland loopt het de bokka's binnen.
0: Ja.
1: Dat begint bij Sint-Joris en dan Ascension, Wakawa. In het Christoffelpark of in het Sitte-Bokka-park hebben ze er ook last van. Maar het grote probleem is eigenlijk op dit moment Wakawa en Ascension. Schildpadjes die daar aan het fourageren zijn. Die baaien staan vol met zeegras. Die worden eigenlijk helemaal overdekt door een dik tapijt van sargassobier. Dus op het moment dat zij naar boven komen om adem te halen, kunnen ze niet meer naar beneden.
0: Ach, gos.
1: Nou zou je denken van ja, boven kan je adem halen, dus dan ben je oké. Maar dat is niet het geval. Deze dieren die blijven op het zeewier liggen. Die proberen weer naar beneden te gaan. Lukt niet. Liggen in de kokende zon. En als we er niet snel genoeg bij zijn, liggen ze letterlijk te koken op het sargassozeewier.
0: Ja.
1: Dus alles wat er boven op het wier ligt, moet er eigenlijk uit. Het vervelende is, ze zijn heel erg gehecht aan hun restaurant. Dus als je ze eruit haalt en bij wijze van spreken bij Tikkara weer het water inzet, zijn ze binnen een paar uur weer terug in Ascension en zitten ze weer op hetzelfde gras te eten en komen ze ook weer in hetzelfde sargassobier vast te zitten.
0: Voor jullie vrijwilligers een beetje dweilen met de kraan open dus.
1: Precies, precies. Ja, dus deze dieren moeten helaas tijdelijk hun restaurant verlaten.
0: Ja.
1: En om ze tegen te houden, om ze daar weer heen te laten gaan, moeten we ze daarna ook even vasthouden tot alles weer schoon is. Maar dat duurt, dat duurt.
0: Ja.
1: Helaas, een aantal van deze dieren heeft het ook echt zwaar op het zeewier. Dus als we er snel bij zijn, kunnen we ze eigenlijk in goede gezondheid nog ervan afplukken.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan je voorstellen, ieder uur dat je in de zon ligt te bakken bovenop hete algen,
0: ja.
1: Gaat de conditie van die dieren achteruit. Dus we gaan er iedere dag heen.
0: Ja.
1: Iedere dag redden. Ja.
0: Wij hebben hier in het nieuws dan dat jullie in de afgelopen 2 dagen 4 zeeschildpadden uit kritieke situaties gered hebben. Hoeveel zijn het er inmiddels?
1: Dat zijn er 5 nu. Vandaag hebben we een 5e schildpad ervan afgehaald. Ja.
0: Ja.
1: En morgenochtend gaan we weer kijken op Wakawa en bij Ascension hoe de situatie daar is.
0: Ja. Ja, en ik zeg het al, het zijn allemaal vrijwilligers die dit doen. Maar jullie hebben dus eigenlijk, begrijp ik, ook wel extra mensen nodig om hierbij te helpen.
1: Ja, voor een aantal klussen moeten we natuurlijk echt getrainde vrijwilligers hebben. En we hebben ook supervisie van de autoriteiten natuurlijk. Want het water ingaan met zo'n dik pakket sargassum is ook gevaarlijk voor ons.
0: Ja.
1: Maar mensen kunnen ons altijd helpen met bijvoorbeeld hun verrekijker. We noemen dat Outlook. Op de klif staan, aanwijzen waar de schildpadden zitten, zodat wij zo snel mogelijk op het surfboard erheen kunnen paddelen.
0: Ja.
1: Dus voor dat soort klussen kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken. Daar hoef je niet getraind voor te zijn. En dat heeft nu eventjes echt prioriteit voor ons.
0: Ja, ja, en ik zie hier bij ons in het nieuws ook logistieke en praktische ondersteuning. Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, we werken op de klif en die Ascension.

0: weekend weet dat je best wel een stukje door de Mondi moet lopen en over de klif om bij de parkeerplaats te komen. We kunnen ook niet alle parkeerplaatsen gebruiken, want er zitten ontzettend veel bijen. Dus het is best wel een logistieke operatie om de dieren veilig in hun bak bij de auto's te krijgen en dan vervolgens van de auto's naar ons triagepunt. Dus dat betekent eigenlijk in ons geval logistiek. Met een bak over de rotsen lopen om de schildpadjes veilig naar een pick-up te brengen.
1: Ja.
0: En met een pick-up veilig naar ons triagepunt in Bokkasami.
1: Ja, precies. Jeetje, Art, wat een uitdaging weer. Hè? Ik bedoel, het is ook nooit saai.
0: Nou, het is nooit saai. We raken er een klein beetje aan gewend. Tenminste, we komen in de routine, laten we het zo zeggen. Dus we weten wat we doen, maar inderdaad, het is nooit saai. En het bijzondere is dat nu ook de eerste schildpad pogingen doet om haar eieren te leggen op Porte Marie.
1: Ja.
0: Dus dat is supergoed nieuws natuurlijk, maar het valt wel eventjes allemaal samen.
1: Ja, precies.
0: Dus even alle zeilen bijzetten.
1: Ja. En hoeveel dagen verwacht je dat jullie hier druk mee zijn voordat het weer een beetje wat normaliseert?
0: Nou ja, dat gaat echt lang duren. Die baai die loopt niet meer leeg. Ascension niet, Wakawa waarschijnlijk ook niet. Dus dat pakket blijft er liggen. Op een gegeven moment ligt er zoveel dat ze niet meer bij het eten kunnen. En dan blijven ze wel uit de baai weg. Dat punt hebben we nog niet bereikt. Maar het is wel een kwestie van weken. Zeker.
1: Ja, precies, precies. Goed, mensen die denken, nou, ik wil hier best bij helpen. Waar kunnen ze zich melden?
0: Ja, ik kan een belletje doen. 664-7970. Of via onze e-mail info@curaçaoturtles.org. Dat zijn de twee handigste kanalen om je aan te melden. En kijk alvast eventjes in de kast of je nog een verrekijker hebt liggen, want die komt in ieder geval van pas.
1: Ja, oké. Hartstikke goed. Nou, mocht je luisteren, in de auto zitten en denken dat nummer ging me te snel, dan kun je natuurlijk altijd eventjes appen naar 675-1031 en dan zet ik je door naar Art. Art Vreugdeel van Sea Turtle Conservation. Onwijs bedankt voor al het goede werk dat jullie doen voor de schildpadden. En heel veel succes hiermee.
0: We doen het met passie en bedankt voor de tijd.
1: Graag gedaan. Zet hem op.

0: paradisefm.cw.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun. Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents, 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
4: Exacte man.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
6: Sanisil en Keukenseil zijn verhuisd. In onze

0: 6.
1: Eindexamens HAVO, VWO en VSBO weer van start. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week begonnen. In totaal doen 658 leerlingen een eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. Het aantal leerlingen dat HAVO-examen doet is ten opzichte van vorig jaar met 16 gestegen, terwijl het aantal VWO-examenkandidaten met 43 is gedaald. Het aantal VSBO-examenkandidaten is licht gedaald met 8. Dat heeft het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens vandaag bekendgemaakt. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. En bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn zondag 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Een van hen was een 10-jarig meisje. Bij het ongeluk raakten zeker 40 mensen gewond. Het incident vond plaats tijdens een show met aangepaste trucks en motorfietsen in de stad Popayán ten zuiden van Cali. Volgens de politie werd het ongeluk veroorzaakt door een mechanisch defect aan het voertuig. Op videobeelden is te zien hoe de truck na een stunt uitwijkt en recht door een groep toeschouwers rijdt. Een aantal mensen wist nog te vluchten. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk.

met Lean On Me. De nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam is dit jaar rustig en waardig verlopen. Gelukkig maar. Rond 8 uur vanavond werd het land stil voor 2 minuten. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van oorlog en geweld. Op de Dam waren honderden mensen aanwezig, waaronder ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die daar samen met andere aanwezigen bloemen legden. En voorafgaand aan de herdenking was er dit jaar wat extra aandacht voor mogelijke verstoringen, maar die bleven, zoals ik al zei, gelukkig uit. De sfeer bleef de hele avond respectvol en ingetogen. Ook in Den Haag vond een herdenking plaats, waar ongeveer 500 mensen samenkwamen om stil te staan bij de slachtoffers. Net als in Amsterdam verliep ook daar alles zonder incidenten. In het hele land kwamen mensen bijeen op pleinen en bij monumenten om samen te herdenken. De ceremonies verliepen overal in een rustige en respectvolle sfeer, precies zoals bedoeld op deze dag van nationale bezinning. En verder is in de Duitse stad Leipzig een auto ingereden op een groep mensen in het centrum. Daarbij zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen en meer dan 20 anderen gewond geraakt, van wie een aantal ernstig. Het incident vond plaats in een druk voetgangersgebied, waar de auto met een hoge snelheid door de menigte reed. Volgens de eerste berichten reed de bestuurder door meerdere straten en botste hij meerdere keren op mensen voordat het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder, een 33-jarige man, is kort na het incident aangehouden. Autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd, maar houden rekening met opzet en spreken over een mogelijke dollemansrit. Hulpdiensten waren massaal aanwezig met ambulances en een traumahelikopter om de gewonden te verzorgen. Ziekenhuizen in de regio maakten extra capaciteit vrij om slachtoffers op te vangen. Het incident zorgde voor grote schok in Duitsland, waar de afgelopen jaren vaker aanvallen zijn geweest waarbij voertuigen op mensenmassa's inreden. Ik vind dit toch altijd zo ontzettend bizar. Als ik dit hoor, dan denk ik, het is gewoon een, het zou voor mij een nachtmerrie zijn om dit per ongeluk te doen. Laat staan dat je dit met opzet doet. Maar ja, goed, het zou toch ook wat zijn als ik je nu ging vertellen dat ik dit wel begreep. Goed, we gaan door met fijne dingen, leuke dingen, lekkere muziek.

0: Paradise en Swing Out Sister, Am I the Same Girl? Afgelopen weekend was het druk in Otterwanda omdat een hoop mensen naar de Velas Curaçao Rendezvous 2026 trokken. Prachtige, bijzondere zeilschepen zijn daar te bewonderen in de Sint-Annabaai. En nee, goed, op dit moment kun je daar natuurlijk ook nog steeds gaan kijken. We hebben zelfs een verslaggever op locatie, om het maar even zo te zeggen. Dag Nadine.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij bent daar op dit moment, hè? Wat zie je om je heen?
1: Nou, sowieso natuurlijk de prachtige locatie om de Annabaai vanaf het schip te zien. En natuurlijk de brug waar ik bijna onder lig. Ik ben ook nu op de ARC Gloria uit Colombia. Er zijn hier ook een aantal Chileense schepen. Maar het is natuurlijk die gigantische vlaggen die het zo impressing maken, volgens mij.
0: Ja, fantastisch. Ja, en dit is iets wat niet jaarlijks georganiseerd kan worden. Eens in de zoveel jaar. Jij hebt net iemand gesproken die jou heeft uitgelegd waarom dit zo'n ontzettende onderneming is iedere keer.
1: Ja, het gaat inderdaad om de Curaçao Sailing Association die ervoor heeft gezorgd dat deze schepen dus weer deze kant op komen. En dan denk je, waarom is dat niet jaarlijks? Nou, ze hebben echt een jaar of drie nodig om die scheepsroutes hierheen te krijgen. Want die schepen, die hebben geen Curaçao's planning. Die denken niet, eens kijken welk feestje volgende week is. Die hebben 3 jaar lang al hun routes voorbereid. Dus dat betekent dat ze daarom ook pas eens in de 4 jaar ervoor kunnen zorgen dat die schepen daadwerkelijk deze kant op komen. Heel vaak gaat dat gepaard met bijvoorbeeld een competitie waar die schepen naartoe gaan. Of in het geval van dit jaar viering in Amerika van het 250-jarige onafhankelijkheidsfeest in juli.
0: Ja.
1: Daar zouden een aantal Chileense schepen heen gaan. Peruaanse schepen. 8 jaar geleden was het Chili.
0: Ja.
1: Nu is het vooral veel uit Peru, ook een deeltje uit Colombia. Maar zij moeten hun echt overtuigen om dan even de tussenstop hier op Curaçao te maken. En het met ons te vieren dat ze hier mogen zijn. En dan gaan ze gewoon weer door allemaal.
0: Jeetje, wat gaaf. Dus het is voor de organisatie wel inderdaad echt de uitdaging om op deze manier gewoon die schepen allemaal hier te krijgen.
1: Ja, en nog unieker natuurlijk dat we dit met z'n allen gratis kunnen bezoeken. Dankzij de overheid, dankzij verschillende sponsoren is dit een evenement waar groot en klein gewoon van kan genieten. Zonder dat daar een financiële voorwaarde aan vasthangt.
0: Wat leuk zeg. Nou ja, goed, het zijn natuurlijk prachtige schepen om te zien. Maar jij zegt net, ik ben op één van die schepen op dit moment.
1: Ja, ik ben nu op de ARC Gloria uit Colombia. Ik heb net het Colombiaanse volkslied mogen meezingen.
0: Oh, zo?
1: niet kunnen, maar wel doen alsof.
0: Ja, precies.
1: Dus ze zijn helemaal in de Colombiaanse sfeer. Eigenlijk hebben we natuurlijk ook een hele grote Latijns-Amerikaanse gemeenschap op dit moment op het eiland. Als je een beetje om je heen kijkt, dan zul je dat echt wel merken in de binnenstad. Dat er toch net wat meer Latino's zijn dan dat er normaal zijn. Dat komt zeker hierdoor.
0: Ja, wat gaaf zeg. En alle andere schepen die er liggen, die zijn dus ook, daar mogen we ook gewoon op.
1: Ja, je mag er zeker op. Niet overal in elke hoek. Ik heb zo meteen een grote tour waarin ik echt alle hoeken en gaten ga zien. Als
0: wat
1: het goed
0: leuk.
1: Is. Ik ben heel benieuwd. We zijn nog maar aan het begin. Dus ik kan nog niet heel veel meer vertellen dan dat ik op dit moment weet. Dus ik vertel het later ongetwijfeld nog een keer.
0: Nou, hartstikke leuk. En tot en met 8 mei hè, kunnen we kijken.
1: Yes, zeker. Je hebt nog eventjes de tijd, maar zorg dat je het niet mist. Want dan moet je weer 4 jaar wachten.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Hey Nadine, heel veel plezier. Enjoy.
1: Yes, dankjewel. Komt goed.
0: Oké, we horen het later. Doei, doei.
1: Ahoy.

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Kokos Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: We've got it. Ook Cos Plus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week gestart. 658 leerlingen doen eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. HAVO-leerlingen begonnen met papiaments. Lokale ontwikkeling van examens sluit beter aan bij de situatie op het eiland. De eindtoets funderend onderwijs is dit jaar afgeschaft. Bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Het incident gebeurde tijdens een show in Popayán, waar 40 mensen gewond raakten. De politie meldt dat een mechanisch defect aan de truck de oorzaak was. Videobeelden tonen de truck die door een groep toeschouwers rijdt.
1: Dan nog internationaal nieuws. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident vond plaats om 18:15 in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Over de verwondingen en de omstandigheden is nog niets bekend. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Mereva zijn zeker 6 doden gevallen en 30 mensen gewond geraakt. De aanval beschadigde huizen, winkels en andere gebouwen. Een regionale gouverneur meldt dat het puinruimen 2 dagen zal duren. Onder de gewonden is ook een 2-jarige peuter. Rusland ontkent opzettelijk burgers aan te vallen.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix Ultra Full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
5: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
6: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
7: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
8: Pluray Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat.
9: Ontdek de kracht van duurzame energie op luray-energy.com.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu, Werkhoven werkt over.
12: Zometeen tijd voor Meatloaf na Madonna.

0: or later you'll be screwing around. Heerlijk, Meatloaf, altijd zo lekker theatraal en dramatisch. Wat vandaag hopelijk iets minder dramatisch is, dat is het nieuws op Aruba. Tenminste, dat hoop ik. We laten ons eventjes vertellen zoals iedere week op maandag door Angela Tiemens. Een hele goede avond, Angela.
1: Hey, goedenavond Vanessa. Ja, we kunnen ook gewoon gelijk ophangen en dat we dan volgende week opnieuw proberen.
0: Oh, want je hebt wel drama voor me. Ik heb het nu over ons afgeroepen, ben ik bang. Of, nou ja, goed, het zal niet aan mij liggen, denk ik. Kom maar door.
1: Nou, vooruit dan maar. Nou, ik begin met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die kwam met een nieuwsbericht wat toch wel heel zorgwekkend is. En dat is dat als je single bent op Aruba en je verdient een minimumloon, dan kom je iedere maand, hou je vast, dik 660 gulden tekort.
0: Ja.
1: Iedere maand opnieuw.
0: Ja.
1: En dat is, dat is absurd. Het is 51 florin meer dan een maand geleden. En 95 florin meer dan een jaar geleden. Maar ja, dat maakt niet uit. 500 of 600 gulden.
0: Het is te weinig.
1: Als je dat iedere maand mist.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk niet in te lopen. Op geen enkele manier. Is gewoon echt absurd. Het minimumloon is 2007 gulden per maand. En volgens het CBS heeft een alleenstaande 2668 gulden per maand nodig om rond te kunnen komen. En dat is zonder de leuke dingen. Hè. Dit is echt alleen maar je levensbehoefte.
0: Ach.

0: het vreemde daaraan is, is dat de inflatie wel soort van laag is. Dus normaal gesproken zie je dit als de inflatie heel hoog is. Maar goed, het CBS zegt ja, nou ja, tuurlijk, de prijzen gaan wel omhoog, maar nou ook weer niet zo heel erg veel. Want voor gezinnen bijvoorbeeld namen de uitgaven aan voeding en niet-alcoholische dranken op jaarbasis met 71 gulden toe. Ik denk, ja, 71 gulden, dat voor mijn gevoel zijn mijn maanduitgaven met 71 gulden gestegen sinds vorige maand. Want het gaat gewoon echt iedere maand absurd omhoog.
1: Ja.
0: Ja, weet je, als het 71 gulden per maand is, dan zie ik niet goed in hoe iemand 660 gulden per maand tekort kan komen. Dan moet je dus of iets aan het minimumloon doen, of je moet echt beter naar die prijzen gaan kijken. En ja, hetzelfde als bij jullie. Alles wordt natuurlijk geïmporteerd. Het gaat vier keer over de kop. We hebben naast de invoerrechten ook nog belasting aan de grens. BBO aan de grenzen, dus 7%. Dat gaat overal overheen. Dat wordt doorberekend natuurlijk door de mensen die de spullen verkopen. Dus in the end betaal jij als consument echt gewoon de hoofdprijs. Ik vind het zorgwekkend, want ja, als het nu 660 is en vorig jaar was het 550, wat wordt het dan volgend jaar?
1: Ja.
0: En hoe ga je dat gat opvangen? Mensen kunnen dat niet opvangen zonder hulp van familie. Dat gaat niet. En als je alleenstaand bent, nou ga er maar aan staan.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. En ik denk, nou ja, waarschijnlijk bij jullie op Aruba ook wel gewoon toch best wel relatief veel alleenstaande moeders, hè, die dus ook nog eens in hun eentje voor een heel gezin moeten gaan zorgen.
0: Ja, het is nauwelijks te doen. En kijk, we weten het allemaal en we zien het allemaal, maar dat het zo'n gat was, dat wist ik niet. Ik weet wel dat ik heb collega's die komen inderdaad iedere maand een week tekort. Die komen een week salaris tekort.
1: Ja.
0: En dan denk ik van ja, nou ja, maar ja, ik had je ook een pastetje zien halen. Maar goed,
1: precies.
0: Je mag misschien ook wel eens en elke keer wat leuks doen.
1: Ja,
0: hè?
1: Natuurlijk. Natuurlijk, maar dat is inderdaad, kijk, als jij iedere maand wat tekort komt, maar je kan nog een klein beetje denken van nou, dan ga ik hier een beetje op bezuinigen. Daarom. Maar als je echt al helemaal niets extra's doet en dan nog, dat is een hele uitzichtloze situatie.
0: Nou, en ik vind het bedrag echt absurd hoog.
1: Ik ook.
0: 660 gulden. Als je me nu vraagt, zou ik niet weten waar ik het nu even snel moet bezuinigen om het extra.
1: Nee, is een hoop geld. Hè? Ja.
0: Ja, het is echt een hoop geld. Maar goed, dus dat, dat vond ik redelijk dramatisch, sorry.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: dan
1: is één.
0: Hebben we nog het elektrische drama. Want het is al een week raak op het eiland. Onze minister van, het is een mond vol, Justitie, Integratie, Openbaar Vervoer en Energie, die kwam vorige week ineens in de lucht met een bericht: ik ga alle elektrische steps, elektrische fietsen en elektrische scooters van de weg halen, want ik vind ze gevaarlijk. En de bedrijven die ze verhuren, die hebben daar geen vergunning voor. Dus ze zijn vanaf morgen illegaal. Nou moet je je voorstellen dat als je hier langs de high-rise strip loopt, daar zitten heel veel hoogbouwhotels, vandaar high-rise, daar staan ontzettend veel elektrische steps om te huren. Daar kun je gewoon met je creditcard kun je zo'n ding huren.
1: Ja.
0: Die steps, daar moet ik eerlijk zeggen, daar heeft hij een punt. Die dingen zijn levensgevaarlijk. We hebben hier geen voetpaden, we hebben geen eens fietspaden. Daar gebeuren heel veel ongelukken mee. En mensen stappen daar vaak met een borrel op. Lekker op die step en racen van het ene naar het andere hotel. Glijden uit in het grind en daar ga je voor een nieuw gebit in het gunstigste geval.
1: Oh man, ja. Het is natuurlijk op zich, ik kan me best voorstellen, hè, dat je denkt, oh, dit is lachen. Maar ja, je gaat serieus deelnemen aan het verkeer natuurlijk.
0: Nou, dat. En je ziet de toeristen ook vaak gewoon met dat biertje in de hand op die step staan. En ik snap het, want het ziet er vreselijk onschuldig uit.
1: Ja.
0: En lachen en leuk, zo'n step. Maar goed, hij trok het verder, hè, want de elektrische fiets die ging er ook aan. Want daar zit ook een motor op. En dus moet je daar een kenteken voor aanvragen en een helm op. En die wetten moeten allemaal nog geschreven worden, want die dingen staan helemaal niet in de wet.
1: Ja.
0: En dan de elektrische scooters. Nou, er is een aantal bedrijven dat elektrische scooters verhuurt. Er zijn ook een paar bedrijven die tours met elektrische scooters verhuren. Die hebben wel een nummerplaat en die rijden met een helm op. En dat is dan zo'n slingertje van 10 scooters. Wat dat betreft denk ik, get your act together. Zorg dat je vergunning hebt. Je bent een bedrijf, prima. Maar wat doen we met al die mensen die een elektrische fiets hebben in privé?
1: Ja, Die mogen er ook niet meer op.
0: Heel veel, nee, precies. Die moesten dus ook van de weg. Dus er was enorme stress. Toen vorige week kwam er ineens een bericht van... ja, nee, het kan helemaal niet wat hij heeft gezegd. Want er moet het in de wet worden opgenomen. En daarvoor moet er de eerste rechtszaak gevoerd worden. Die is dan deze week, eind deze week. Dus toen mochten ze ineens allemaal weer wel op de weg. En vervolgens, dit is in één week tijd, hè?
1: Ja.
0: En vervolgens kwam er vandaag weer een bericht. Nee, ja, ik blijf bij wat ik heb gezegd. Ze moeten gewoon van de weg. Je mag er niet mee rijden, het is illegaal. Dus die politie, die moet toch zo langzamerhand knettergek worden. Dus dan, ik denk dat je met angst en beven in die patrouillewagen stapt en denkt, oh, als ik maar geen fiets
1: ja.
0: als ik maar
1: ja,
0: geen step
1: tegenkom,
0: zie,
1: ja.
0: Ja,
1: jeetje.
0: Dus het is rete verwarrend. Niemand weet meer wat nou wel mag, wat nou niet mag. De minister zegt, het mag niet. We gaan het wel zien. Ik denk dat na die eerste rechtszaak die gevoerd wordt deze week... er misschien wat duidelijkheid komt. Maar waar je eerst nog best wel veel mensen op de elektrische fiets zag... gewoon inwoners van Aruba... die een elektrische fiets hebben. Ja, ik heb ze niet meer gezien, al dagen niet. En denk je, zitten die arme mensen nou thuis? Durven die niet meer naar buiten op hun fiets? Ik denk dat je toch misschien dat het verstandig zou zijn... dat je eerst een wet maakt die je goed doordenkt.
1: Ja, precies.
0: Ja. En dan misschien wat roept. Want dit is in één week tijd. Wel niet, wel niet, wel niet, wel niet. Dus we gaan het zien.
1: Wat een slecht verhaal, zeg. Ja, kijk,
0: het is een heel slecht verhaal.
1: Ja, ik snap dat je, als er inderdaad een hoop ongelukken mee gebeuren... dat je zegt van die halen we eventjes van de weg af. Die dingen die je zo met je creditcard kan plukken. Maar mensen die gewoon een investering hebben gedaan voor zo'n fiets... en op deze manier naar hun werk gaan... en die kun je toch niet in één keer verbieden, strafbaar maken. Dat is toch belachelijk?
0: Ja, en bovendien, kijk, zo'n elektrische fiets. Ja, ik, in mijn beleving gaan die dingen niet harder dan 25 kilometer per uur. Waarschijnlijk zijn er wel gewoon elektrische fietsen die 50 kunnen of zo. En dat maakt ze inderdaad dan natuurlijk een stuk gevaarlijker om deel te nemen aan het verkeer. Maar ik denk dan, ga daarnaar kijken. Maak er een wet voor.
1: Ja, duidelijk,
0: en, kondig het dan aan, maar niet zomaar iets roepen. Het hele eiland echt over de rode. Iedereen heeft alleen nog maar over steps en scooters en fietsen. En ik zeg het, ik heb met name te doen met de politie. Want de ene dag zijn ze de steps aan het inladen. De volgende dag zijn ze de steps aan het uitladen.
1: Ja,
0: en het is aan de locals al niet uit te leggen. Laat staan aan de toeristen die er eentje willen huren. Want die snappen er echt helemaal niks meer van.
1: Nee, nou, ik vind het... ik snap de frustratie, maar ik vind het ergens ook alweer geestig. Ik ben heel benieuwd naar hoe het volgende week gaat met deze stepgate.
0: Ik hou jullie natuurlijk op de hoogte.
1: Spannend. Hey, dat was hem, Angela.
0: Dat was hem. Sorry voor alle drama.
1: Nee. Die laatste viel mee. Viel hartstikke mee.
0: Gelukkig.
1: Ik wens je een fijne avond. Geniet ervan.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Tot volgende week. Doei.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: tentamens HAVO, VWO en VSBO weer van start. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week begonnen. In totaal doen 658 leerlingen een eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. Het aantal leerlingen dat HAVO-examen doet is ten opzichte van vorig jaar met 16 gestegen, terwijl het aantal VWO-examenkandidaten met 43 is gedaald. Het aantal VSBO-examenkandidaten is licht gedaald met 8. Dat heeft het expertisecentrum voor toetsen en examens vandaag bekendgemaakt. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. En bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn zondag 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Een van hen was een 10-jarig meisje. Bij het ongeluk raakten zeker 40 mensen gewond. Het incident vond plaats tijdens een show met aangepaste trucks en motorfietsen in de stad Popayán ten zuiden van Cali. Volgens de politie werd het ongeluk veroorzaakt door een mechanisch defect aan het voertuig. Op videobeelden is te zien hoe de truck na een stunt uitwijkt en recht door een groep toeschouwers rijdt. Een aantal mensen wist nog te vluchten. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
5: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.

0: naar dit lekkere nummer, is het tijd voor een lekker dinertje.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Tenminste, voor jou dan. Als je meespeelt met de muziekquiz, dan kan ik jou misschien blij maken met een lekker dinertje. En dan mag jij weer iemand anders blij maken, want het is een diner voor twee. Dus je mag nog iemand meenemen ook. Maar ik geef je nog één laatste keer de kans om mee te spelen met de muziekquiz. En dus kans te maken op dit diner voor twee, dat vandaag trouwens naar Op is Op Café de Tijd gaat. Luister even mee.
1: Wat is hier weggepiept?

wou bijna mee gaan zingen. Ja, het is al lang stukje, dan ga je vanzelf meezingen. Ik dacht, ga gewoon, maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, want dan verklap ik het een en ander. Maar ik heb niet het idee dat het een heel erg lastige opgave is vandaag, want ik heb net eventjes gespiekt in de app en ik zie best wel wat goede antwoorden langskomen. Niet alleen maar ze staan er zeker tussen. Mocht die van jou er nou nog niet tussen staan en mocht jij wel zin hebben om binnenkort even lekker te gaan genieten bij Op is op Café de Tijd, ja, dan wil ik je toch nog even vragen om jouw antwoord alsnog even op te sturen. Ja, gewoon voor jezelf. 675-1031. En misschien maak ik jou dan straks blij met dat lekkere diner voor twee bij Op is op Café de Tijd.

0: muziekquiz. Muziekquiz.
1: Ja, en dan is het in één keer weer 6:50 geworden. Tenminste, bijna. Hè? 18:47 nog een paar minuten. Maar het is echt ongelooflijk hard gegaan weer. Hè, die eerste overwerkuren van deze maandag. Maar ik heb nog één ding te doen. En dat is namelijk iemand blij maken met een lekker dinertje voor twee bij Op is Op Café de Tijd. En nou heb ik... wat was het nou? Juri of was het nou Jamie?
2: Jamie was het, ja.
1: Met de telefoon van Juri.
2: Sorry?
1: Ik zeg met de telefoon van Juri.
2: Ja, met de telefoon van mijn broer, ja, Juri. Klopt, ja.
1: Oké, helemaal goed. Hey, en jij hebt de telefoon van je broer gebruikt om mee te spelen met de muziekquiz. Betekent dat dan ook dat als je wint, dat je je broer ook uitnodigt? Of heb je daar andere plannen voor?
2: Ja, die mag gewoon mee, vooruit.
1: Ja? Ja, ik wil niks opdringen, hè. Het is uiteindelijk jouw diner, dus
2: nee,
1: jouw
2: keus. Nee, dat hadden we onderling al even besproken. Dat komt goed.
1: Ah, oké, helemaal goed. En jullie houden ook wel van een beetje lekker spare ribs eten?
2: Zeker, ja, dat gaat er altijd wel in, hè, spare ribs.
1: Helemaal goed, helemaal goed. Nou, dan rest mij nog één vraag. Wat is het antwoord op de vraag van vandaag?
0: Wat is hier weggepiept?

0: was een beetje een lang stukje. Maar dan heb je ook wel wat. She's a winner and so are you, James. Jamie, bedoel ik. En Juri. Ja. Hartstikke goed. Jullie mogen lekker met z'n tweetjes gaan eten bij Op is op Café de Tijd.
1: Lekker.
0: Lekker toch? Fijn. En ben je een beetje een Tom Jones fan ook?
1: Nou, die staat wel meerdere keren in mijn playlist, ja. Dus vandaar dat wij het antwoord natuurlijk ook weten.
0: Kijk, helemaal goed. Nou, super. Ik ga hem nog een keer voor je draaien. En ik ga ondertussen ook even jouw naam hier noteren. Dus als je binnenkort tijd hebt om langs te komen, dan zou ik zeggen, haal die dinerbon lekker op en ga met je broer samen dineren.
1: Gaan we doen, dankjewel.
0: Helemaal goed.

Wat een ontzettend lekkere stem heeft deze man toch, hè? Het is gewoon niet normaal, daar kun je toch niet omheen. Heerlijk, She's a Lady hoorde je van Tom Jones. En dat was overigens ook het antwoord op de muziekquiz. Tenminste, het weggepiepte woord winner. Hoe dan ook, we hebben weer iemand blij gemaakt met een lekker diner voor twee. De kop is er weer af, morgen weer een ander dinertje wat we weg gaan geven. Wat? Dat hoor je natuurlijk morgen. Net zoals de rest. Andere dingen hoor je morgen. Ja, zometeen lekker non-stop muziek. Tot midden in de nacht. En dan morgenochtend zit Joris hier weer. Ik zit hier weer morgen om 4. Dus wij spreken elkaar dan. Fijne avond.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op Sint-Caribe.nl.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week gestart. 658 leerlingen doen eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. HAVO-leerlingen begonnen met papiaments. Lokale ontwikkeling van examens sluit beter aan bij de situatie op het eiland. De eindtoets funderend onderwijs is dit jaar afgeschaft. Bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Het incident gebeurde tijdens een show in Popayán, waar 40 mensen gewond raakten. De politie meldt dat een mechanisch defect aan de truck de oorzaak was. Videobeelden tonen de truck die door een groep toeschouwers rijdt.
5: Dan nog internationaal nieuws. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident vond plaats om 18:15 in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Over de verwondingen en de omstandigheden is nog niets bekend. Op de Dam in Amsterdam zijn kort voor de nationale dodenherdenking 8 mensen opgepakt. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, meldt de politie. Het wegvoeren van de demonstranten is volgens ooggetuigen rustig verlopen. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L.
6: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je